0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgevoerd.

0: in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab.

0: Maar van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie.

0: buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
4: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek, Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet en wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
3: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
4: Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd betraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
7: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
6: Elektrodeskundigen.nl.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau.
10: En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar

0: te horen gekregen dat ik een kwaadaardig tumor in mijn baarmoeder heb. En daar heb ik nou een heel behandelplan voor. Het is allemaal alweer anders gelopen als dat het moest. Maar ja, het is zo. En daar zien we wel hoe dat de volgende periode gaat lopen. Ik ben in ieder geval super blij dat Geert mijn taak hier het overgenomen en dat zal hij zeker nog regelmatig doen. En Tinus, je hebt al die uurtjes moeten maken, hè?
1: Ja, maar dat was geen moeite.
0: Was dat geen moeite? Nou, hartstikke fijn. We zijn begonnen met een liedje van Bets van Linder, De Eerste Keer. En dan gaan we naar een liedje van Linnegoed. En dat heet Van Lierop naar Balkum.

0: Welkom en schoon dat je weer luistert naar Willemien en
1: Tine.
0: En op de rand van Brabant. Ja, ik ben er een enkele weken, een paar weken meer, niet geweest. En dat komt in verband met mijn, ik heb

0: artiest van de maand in Op de Rand van Brabant.
1: En de artiesten van de maand mei is de groep Oef. En die komen uit Oplo, toch? Hè?
2: Ja, ja.
1: Oplo. Het liedje waar we gaan draaien, ik vind daar zelf wel een van de mooiste liedjes van hun. En dat is de Melkschupper.

Een mooi liedje was daar van Lea de Haas en Henny Koster met Wijs men de Plots. En het volgende liedje over ons kapelleke. En dat wordt gezongen door Henk van Beek. En gisteravond was ik in Volkel, maar helaas kon het programma bij het kapelleke in Volkel niet doorgaan buiten. Dat is toch jammer, hè? Dan miste toch die sfeer van de kapel. Maar goed, ze hadden een goede oplossing. Ze hadden het in het muziekhuis gedaan. Dat was weer prachtig. We gaan luisteren naar Henk van Beek.

0: wat waar, wanneer in de strikagenda.
1: En dan heb ik hier wat berichten, wandel- en fietsberichten. Dan ga ik naar nummer 1. Ik heb er 6 in totaal, dus je weet waar ik aan toe ben. Fietstip, de pontjesdagen. En dat is aankomende week. Nou, toevallig wordt het dan ook weer een beetje beter weer. Dus wie weet, 22, 23 en 24 mei kunnen fietsen van oever naar oever. Zou dat dan door het water moeten fietsen? Of,
2: oh nee, dan gaat mevrouw op, Pelleboer houdt dus aan de regels.
1: Nee, maar dan gaat het op dat pontje, weet je wel. En dat is in de kern Ravenstein, Lithemegen. Sowieso een mooie omgeving. En er wordt van alles ook georganiseerd. Dus Tienes, je kunt mooi door
2: naartoe
1: fietsen.
2: Dat heb ik al lang een keer gedaan.
1: Ja, dan doe het nog een keer.
2: Lezen wat agenda is voor.
1: Ja, zondag 24 mei, IVN Ude, fietstocht langs water en natuur in de Raamvallei. Ongeveer 28 kilometer en die tocht die start om 9:30 vanaf het Kerkplein aan de Kerkstraat in Zeeland. En je moet een eigen lunchpakketje meenemen.
2: Als ik ook een eigen fiets.
1: En dat ook. Dan heb ik op eerste Pinksterdag, zondag 24 mei, ook een fietstocht. En dat is van de Zonnebloem. Start tussen 10 en 12 uur bij het dorpshuis in Zeeland. Dus je kunt kiezen of je om 10 uur al start of om 12 uur. Dan heb ik op tweede Pinksterdag de trap in Uje. Dat is 25 mei en dat is natuurlijk voor het goede doel. Je kunt kiezen 50 kilometer of 30 kilometer. En je kunt starten op de Mert in Uje tussen 10 en 12:30. Of bij het muziekhuis in Volkel tussen 10 en 12:30. En dan moet ik het berichtje nummer 6 even zoeken. Oh ja, die heb ik hier. Dat is een wandeltip op zondag 14 juni. Ook voor het goede doel, dus zet maar vast in uw agenda. Stichting Zeeland Actief. Start en finish is bij de VCO en daar is bij de voetbalclub. Hè? Daar is aan het vooroventje 17 in Zeeland. Daar waren mijn berichten.
2: Goed, gaan wij verder met Lied over de grens. En het was een verzoekje van Geert, dus maar dan moet je thuis luisteren daarna. Rouwenhijzen, die gaat zingen Het rode kleed.
1: Die gaat gewoon helemaal uit zijn dak. Die

ik wachten, daar wil ik nog niet zijn. Daar is die grote hemel, daar moet ik nog niet zijn. Laat me hier nog maar blijven, ik heb het naar mijn zin. Hey, kom op. Skidop, nou moeten zingen, want ik draai er niet omheen. Skidop, nou moeten zingen, want ik draai er niet.

0: Ja, het Boekerskwartierke, maar dat hadden jullie al lang gehoord. Tenminste, de trouwe luisteraars die kennen het Boekerskwartierke wel. Dan gaan we naar een liedje van Familie van de Kerkhof. En Familie van de Kerkhof, dat is een van de liedjes, in ieder geval de groepen, die Ria van Alphen zo mooi vindt. En laat nou Ria van Alphen afgelopen vrijdag jarig zijn geweest. Hiep, hiep, hoera, Tinus.
1: Ja, dat is goed.
0: Proficiat. Ja, ons Ria is weer een jaartje ouder geworden. Of jonger, hè? Ja, het is maar net hoe dat je het ziet, hè? Het liedje wat ze van ons krijgt is het liedje Thuis. En we wensen ze er nog in ieder geval weer een schoon, gezond jaar weer erbij.
2: Dat is het.

0: Tinus, jij kwam de afgelopen week weer een van jouw vriendinnen tegen.
1: Ja.
0: Corrie Verwegen.
1: Ja.
0: Ja, en die vroeg nu... Ja, dat kan eigenlijk trouwens maar één liedje zijn.
1: Ja,
0: waar
1: die
0: ze
1: vrouw had ze een liedje nodig.
0: Ja, dat is van haar neef, hè?
1: Ja.
0: Ja, en dat is van Toon en Isa. Het oventje, ja, dat is natuurlijk ook een prachtig lied. Veraald bij men thuis.

0: En die moet nemen was ook zo, ook voor Heuren Jos, hè? Niet alleen voor Corrie, maar ook voor Jos.
1: Oké,
0: okay,
1: ja, ja, Jos, hij was ook voor jou.
0: Jos, hij was ook voor jou. Wij gaan verder met de groep trio, het trio Houdoe Plus 1. En die gaan zingen, ik zoek naar dat plekje.

0: Ja, we moeten zelf ons eigen paradijs maken. Daar denk ik dat dat het beste is. We gaan naar het voetbal. Oh, Tinus, zit hij al onder, in het voetbal? Wanneer begint dat voetbal trouwens?
1: Ja, dat wordt nog een paar weken.
0: Oh, dat is helemaal prima. Maar het Stripcafé, die zingen, want we gingen naar het voetbal.

0: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: MFM Brabant.
5: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Het nieuws van 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland en er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
9: Het is groots. Het is bijzonder. En erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
10: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
11: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuit Park Bergen. Boek nu

0: Welkom terug in 2 uur van Op de Rand van Brabant. Dus we gaan er nog een uur lekker tegenaan met Brabantse muziek. We gingen van start met Nout Bongers en we gaan verder met nummer. Waar we vorige keer helemaal mee afgesloten hebben, we maar 3 regels van kunnen laten horen. De groep Hollepiep en hadden het over Zoemala.
1: Is dat een dans?
0: Dat moeten mij niet vragen.
1: Kunt u wel voor doen misschien?
0: Willemien, draait het plotje nog eens.

0: Het volgende liedje, dat is een liedje van het Kwartjesvolk en het Keukenkoor. We hebben daar vorig jaar nog gezongen, Tine, samen.
1: Jazeker, hebben we samen gezongen.
0: Ja, samen gezongen, Gilly en wij als Keukenkoor. Ik zit namelijk bij het Keukenkoor ook. En het is echt een prachtig liedje. De tijd die verandert, die is speciaal gemaakt toendertijd voor...
1: Samenloop voor Hoop.
0: Samenloop voor Hoop. Dat is ook alweer lang geleden. Oh, 2015 stuur je erbij. Dus dat is al bijna 11 jaar geleden. Maar het blijft een mooi liedje.

als de zon jou niet meer wil schijnen. Als de wind niet meer wakkert in jouw gezicht. En je hoort geen vogels meer fluiten. En voor jou zijn alle kleuren zwart of wit.

En als de zon jou weggeschijnen, als de wind weer wakkert in jouw gezicht en je hoort de vogels weer fluiten en voor jou zijn alle kleuren weer in zicht.

0: artiest van de maand in Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand is de groep Oef. En ze gaan een liedje zingen met een hele korte titel, Onderweg.

Daar was hij dan, Dikke Mick, de groep Dikke Mick, met het nummer De Vreselijke Moord te Mol. En we gaan verder met Lambert van Hintem en die gaan zingen Het is nog nooit zo donker geweest.

0: van Lambert van Hintem gaan we naar Noel Dyce. En die komt uit de richting van de acht zaligheden. Weet jij wat dat is?
1: Ja, dat weet ik wel.
0: Dat weet jij wel, hè?
1: Ja.
0: Ja, jij weet dat wel, hè? Ja, ik ben iets...
1: Oh, dan zal ik het jou wel een keer uitleggen.
0: Ja, ja. Nou, maar ik moet eerlijk zeggen, we zijn er ooit geweest. Yvonne en ik hebben heel veel op moeten treden bij de acht zaligheden. En één daarvan was Netersol. Daar zinnen ze zo, in ieder geval. Maar het liedje heet Durum Netersol. En dat is natuurlijk dialect.

Riddersel is een dorpje in de gemeente Blauw. Het is maar klein, maar het is groot genoeg voor mij. Daarom steeg het men al aan, het is er nog lekker stil. En ook omdat ik er heel veel mensen ken. En daarom zijn we maar in Riddersel gaan wonen. Omdat het nog ruimte is, gezicht niet op de loop. Daar stond gelukkig

Mensen vroegen mij wel eens, hoe rook de door nou toch verzeild? Was het in blauw niet goed of had er geen oord? Dan zeg ik, och, dat is het niet, maar blauw, dat wordt me vuil te groot. En wat dat betreft, wordt Netterso nog gespoord. En daarom zijn we maar in Netterso gaan wonen. En dat er nog ruimte is, je zit niet op de moor. Toch stond gelukkig

het is er best gezellig. Iedereen kent iedereen en dat kun je het beste merken in café. Door is dan ook altijd volk, want drinken kunnen ze allemaal. Al met al ben ik er heel tevreden mee. En daarom zenden mij in het restaurant van boven, omdat er nog ruimte is, je zit niet op de loop. Door stond gelukkig nog geen flats of huizen in een lange rij. Daarom is ons vastgevuld.

is voor iedereen verschillend. Het platteland of in de stad, in een dorpflat of in een rijke midden. De een zei zus, de ander zo, verschil van smaak, dat blittert toch. Het belangrijkste is dat je won de roze. En daarom zenden maar in het verzoek van wonen. Omdat er nog ruimte is, je zit niet op de hoop. Was dan gelukkig nog in flats of huizen in een lange rij. Daarom is ons huisje voor geen geld te koop. En daarom zenden maar in het verzoek van wonen. Omdat er nog ruimte is, je zit niet op de hoop. Was dan gelukkig nog in flats of huizen in een lange rij. Daarom is ons huisje voor geen geld te koop.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant. Met info uit de streek.
1: Ja, en god er maar even zitten, want hier komt mijn één agendabericht. Aanstaande woensdag 20 mei, dan is het weer Liederentafel in Zeeland. Het is de laatste van dit seizoen, dus als je dit seizoen nog wilt zingen, dan kun je dat bij de Liederentafel in Zeeland. Het is in het Heemkundegebouw aan de Kleine Graspel. Begint om 8 uur en de entree is helemaal gratis.
2: Nou, dankjewel. Flink bericht.
1: Ja, daar heb ik ook echt op gestudeerd.
2: Ja, dat dacht ik wel. We gaan naar Bobby Prins. Ik weet echt niet wie dat is, maar die gezingen, die fijne brief...

de Limericken. We hebben een hoop van twee cijfers. Ik kan de omstandigheden niet zijn, maar anders was je ook hier geweest. Een aantal van twee cijfers, een aantal van ons eigen, een aantal smerken.

Nou, volop applaus en hebben ze ook verdiend. De ploegendoers met de limmerikken was dat. En dan gaan we naar Jan van der Heijden. En die is opa. En daar heeft hij ook een liedje over gemaakt dat hij opa is.

En het volgende nummer, dat draai ik speciaal voor onze eigen Geert. Want we hebben vorige week felle discussies erover gehad. Hoe vaak dat die nummer niet al gecoverd is. En ook ik heb er weer een gevonden, Geert. Peer Welte met nummer Aaste Mijn Dorp.

0: En de klok die wijst erop dat wij weer af moeten sluiten. De twee uurtjes zijn weer om, Tinus.
1: Ja, voor mij ook.
0: Ja, voor jou ook. En nou, we gaan in ieder geval afsluiten. We bedanken iedereen voor het luisteren weer. En volgende week dan hebben we een speciale gast, Tinus.
1: Ja, dan hebben we ook een heel speciaal programma.
0: Nou, vertel
1: even. Een heel uur allemaal Helmondse muziek.
0: In het tweede uur, hè?
1: In het tweede uur. En als gast hebben we natuurlijk, dat is niemand minder dan onze eigen
0: Gerrit. Ja, dat
1: echt uit Helmond.
0: Nou, hartstikke leuk. Ja, je hebt voor mij nog een spreuk te goed. En dan wensen wij iedereen in ieder geval weer een schone week toe. En onze Albert, die stuur hier alweer klaar om twee mooie uurtjes te gaan maken voor jullie. En dat is pas na 11 uur natuurlijk. De spreuk is, om uw dromen waar te maken, moet je wel eerst wakker worden.
1: Erg een mooi gezicht.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar de Theo's Polka, Brabants cabaretje. En een fijne zondag allemaal.
2: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op! U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag. Mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
2: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 11 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen watlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de watlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer, het is bewolkt, af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorl en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor van der A.
8: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd draagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
11: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
8: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

Françoise Hardy. Ja, en een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer zondag. Ik zit er weer klaar voor. Het is tussen 11 en 1 en dan weet je wat dat betekent. Dan luister je naar het programma Het Moet Kunnen. Vanuit studio hier in Oost heet ik je van harte welkom bij 2 uurtjes gezelligheid en muziek in vele smaken. We hebben natuurlijk te maken gehad met het Songfestival. Ik weet niet of ik daar wel iets van ga draaien. Daar kom ik zo nog wel eventjes op terug. En verder is er een hoop nieuw werk weer verschenen deze week. En daar ga ik ook zeker wat van draaien. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel. Ja, jullie waarschijnlijk met een lekkere kop koffie of thee binnen handbereik. Ik niet, want ik heb ruzie met het koffieapparaat vandaag. Of je nu aan

de krant leest, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. Ik draai de muziek die past bij elke bezigheid. En van herkenbare klassiekers gaat dat tot verrassende nummers. Want ja, dat moet kunnen. En heb je een verzoekje? Of wil je niet commercieel bericht doorgeven? Dat kan allemaal in dit programma. Bel gerust naar 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, maak het jezelf gemakkelijk en geniet van alles wat op je af gaat komen. Bijvoorbeeld Bruno Mars met een van zijn nieuwe songs.

Ja, en het eerste verzoekje is ook al binnen. Dat komt van Rini en die vroeg de plaat Candle in the Wind. Ik heb er hier eentje. Ik hoop dat het een goede versie is. En Rini, nog van harte gefeliciteerd. Want afgelopen donderdag was jij jarig. Een verjaardag om nooit te vergeten. En een mooie leeftijd. Candle in the Wind van Elton John. Goodbye.

Jim Croce met Time in a Bottle. Prachtig mooi nummer. Ja, die man is ook weer veel te vroeg overleden. Met een vliegtuigongeluk. Met meerdere artiesten erin zelfs nog. Ja, ik heb hier wat leuks. Na mijn uitzending om 1 uur. En ja, je krijgt wel toestemming om dan iets eerder af te haken. Het is dan niet anders. Maar er is iets leuks te doen vandaag. En dat organiseert Ladies Circle 41. De Leigraaf. En dat is een culinaire wijnwandeling door Uden. De volledige opbrengst die komt te goede aan een goed doel, aan Stichting De Mooie Mens. De wijnwandeling start om 1 uur bij de Orangerie in Uden. En ja, ik zou zeggen, ga er naartoe. Je kunt voor kaartverkoop ook nog eventjes kijken op de site, maar dat wordt een beetje een moeilijk iets, denk ik. Dus ik zou er maar gewoon naartoe gaan en het lijkt me stug dat je niet meer mee mag doen. Ja, je zou zeggen, als je aan wijn denkt, dan denk je aan kronkelweggetjes. Zou ik doen. Ik zou kronkelweggetjes zoeken. Dan maakt het een stuk makkelijker. Of juist niet. Ja, ik kreeg net een verzoekje van Elton John, maar het mocht ook Cliff Richard zijn. Nou ja, doen we die er maar even bij. Lekker live. Op zijn dikke 60ste was hij toen.

Mink de Vil. En die was een paar weken terug, was er een tribute van Mink de Vil in de Lieve Kamp. En dat moet geweldig mooi geweest zijn. Ja, weet je wat ook geweldig mooi is? Maxima is jarig vandaag. Hoe oud ze wordt, weet ik eigenlijk niet. Nou, eigenlijk weet ik dat wel. Die wordt... Nee, dat kan niet. 45, 55? Nee, dat kan niet. Dan word ik, ja, wel, 55 jaar. Nou, dat geloof je toch zelf niet, hè? Ja, en dat is misschien wel een mooie reden als je met die wijnwandeling mee gaat doen. Doe dan even ook een toastje voor Maxima. Even toast op de gezondheid. Dat we nog jaren plezier van mogen hebben. Want ik denk wel dat we geluk gehad hebben dat we zo'n koningin hebben. Goed, we gaan naar de gemeente Maashorst, want die verleent de Stichting Carnaval de Moeslanden eenmalig 6.000 euro subsidie. Nou, daar zullen ze heel blij mee zijn. En dit geld dat wordt gebruikt, ja, dat wisten jullie waarschijnlijk al, voor de Schaikse Stichting, voor een tijdelijke bouwhal. En die komt dan achter de Pyramide. De stichting die kon eerder gaan bouwen op de locatie van de voormalige gemeentewerf, maar door de hoge kosten die het moet afdragen aan de gemeente zag de stichting daar toch vanaf. Dit met als gevolg dat de carnavalstichting dreigde zonder bouwloods te komen zitten. En het nieuws leidde in de carnavalsdorp Schaik tot een crowdfundingsactie waar inmiddels ruim 12.000 euro mee is opgehaald. Nu doet de gemeente Maashorst dus ook een financiële bijdrage van 6.000 euro. En de voorzitter van de stichting Carnaval de Moeslanden, Jeroen van Zuilen, die spreekt van een tegemoetkoming. Ik denk een hele mooie tegemoetkoming. Of ik moet me vergissen. Komt allemaal goed. We gaan naar give a little bit. Nou, misschien is dit wel een heel mooi bruggetje dan.

Tenente Neil. Love will keep us together. Ja, en Pieter van Schoten, die heeft samen met René Schuurmans een nieuw lied geschreven. Ja, Pieter van Schoten, die vind ik nog steeds ondergewaardeerd wordt. Die heeft zoveel mooie muziek gemaakt. En hij is liedjeschrijver, maar ook producer van dit nummer. Samengeschreven dus met René Schuurmans. Luister en huiver. Al wil ik 10 miljoen.

Ja, en ik zit me hier een beetje sentimenteel te worden. Komt door dit liedje van Toon Hermans. Ellen, die is voor jou.

Ja, het blijven toch allemaal hele mooie liedjes, die van Toon Hermans. Goed, ja, en als we dan toch op de goede weg zijn met de positieve nieuws, hier heb ik weer wat. Want Bergenaren die zijn onderweg voor het goede doel van Den Helder naar Maastricht maar liefst. En dat is de Helma Run 2026. En die brengt wandelaars uit Bergen via een estafetteloop en een wandeltocht op 16 en 17 mei van Den Helder naar Maastricht. Bij deze wil ik ze vast even succes en sterkte wensen. En naast Stichting Bergen tegen Kanker lopen ook jongeren van de Carnavalsclub niet mouwen, maar bouwen. Dit keer mee om geld op te halen voor een goed doel. Een team van 8 lopers voor de Stichting Bergen tegen Kanker doet mee om het geld op te halen. De stichting die al vaker meedeed aan deze run ziet de tocht niet alleen als een sportieve uitdaging, maar vooral als een moment om samen sterk te staan voor iedereen die het met kanker te maken heeft. Ja, en dat zijn er stiekem heel wat. We gaan naar het Songfestival, maar wel van jaren terug.

En ik heb dit jaar helemaal niet gekeken naar het Songfestival. Maar ik weet wel wie de nummer 1 geworden is. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik het peil eigenlijk niet zo geweldig vond dit jaar. Nummer 1, Bulgarije.

Bulgarije. En ooit heeft Sineke meegedaan. Nee, die plaat ga ik niet draaien. Maar ze heeft wel een nieuwe single uitgebracht. En die draai ik wel even. Ze is er een beetje eigenwijs in. Ja, daar herken ik wel iets in. Ik doe wat ik wil.

Ja, we moeten er zo even tussenuit voor reclame en nieuws. En daarna ben ik weer een heel uurtje bij jullie. Ik zou zeggen, tot zo na reclame en nieuws.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 12 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. Nog de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Kies voor Van der A.
9: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
11: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
12: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
13: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? We leven de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
14: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
5: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: NFM.

nog een uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten. En verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je een nummer wat je wil horen of wil je iets doorgeven aan niet-commerciële berichten, dan kan dat. Bel gerust naar 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik ga ervoor zorgen dat er voor iedereen wat voorbij gaat komen.

Ja, een hele goede middag allemaal. Het is zondag de 17e vandaag. Maxima jarig, hoorde ik straks. En het is net na 12, dus tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant vanuit de studio in Os.

Charles Aznavour. We gaan eventjes naar Zeeland en daar woont Freek Jeroen. En ja, de tijd van de teken is weer aangebroken. En Freek die vond toch dat dat aandacht moest krijgen. Want zo'n 5 jaar geleden werd Freek Jeroen uit Zeeland gebeten door een teek. En hij liep de ziekte van Lyme op. Vrijdagmiddag is hij begonnen afgelopen vrijdag aan een hardloopmarathon van 12 uur om aandacht te vragen voor de ziekte. En met het idee van pas op voor de gevolgen. Jeroen die vermoedt dat hij de tekenbeet heeft opgelopen toen hij nog voor Defensie werkte. Ik zat daarvoor veel in het bos en heb toen veel tekenbeten opgelopen. Er wordt door Defensie ook voor teken en voor rode kringen gewaarschuwd, maar die heb ik zelf nooit gezien, zegt Freek. Die na de beet langzaamaan aftakelde en later de infectieziekte, de ziekte van Lyme, kreeg. Ik ben op het punt geweest dat ik een jaar lang niet heb kunnen werken, zegt Freek. Ik lag dagen op bed. De pijp die was helemaal leeg en tegelijkertijd voelde de Zeelander zich van week tot week anders. En dat maakt het stellen van een diagnose voor artsen lastig. Artsen konden Rijk ook geen touw aan vastknopen. Ik zelf ook niet, zegt hij. Ik ben voor een blinde darmontsteking in het ziekenhuis geweest omdat ik last van mijn darmen had. Toen is mijn darm gecontroleerd en daar kwam helemaal niets uit. De week daarna had ik juist weer last van vergeetachtigheid, last van mijn hoofd en ontstoken gewrichten. Het veranderde zoveel dat de artsen er niets mee konden. Uiteindelijk bleek de ziekte van Lyme te zijn. Maar toen was ik al een flinke periode verder. Ik vermoed een aantal jaar met de ziekte heb rondgelopen. Nou, het gaat nou goed met hem en hij gaat aan het lopen. Om dus aandacht aan de teken. Dus die marathon die gaat hij lopen voor aandacht om de teken te krijgen. Ja, ik zou zeggen om een beetje in het straatje te blijven. De winnaar tekent ze al.

Ray Charles. Ja, inmiddels heb ik weer een verzoekje binnengekregen. Daar ga ik zo ook nog eventjes in willigen. Ja, we hadden het net over teken. Toen moest ik eraan denken, als je nou een medische encyclopedie openstaat, dan wil je niet weten wat je allemaal kunt hebben, wat je kunt krijgen en welke organen continu voor je bezig zijn om je leven te houden. Ja. En wat tegenwoordig ook heel vaak voorkomt is dementie, een hele vervelende ziekte. Ook zeker voor de mensen in de omgeving van de patiënt. Maar wat kun je doen om het risico op dementie te verkleinen? Is een geheugentraining een goed idee? Ik puzzel nogal veel en denk bij mezelf, ja, dat moet wel goed zijn. Maar het belangrijkste is conductief actief blijven. En dat is veel belangrijker dan geheugentrainingen. Voor de meeste mensen geldt dat ze al voldoende actief zijn als ze gewoon hun interesses volgen. En als je regelmatig met anderen praat, de krant leest, een kaartspel speelt en zelf je vakantieroute uitstippelt, ben je continu bezig je brein te prikkelen. Dus dat is al helemaal niet verkeerd. En verder is de laatste jaren duidelijk geworden dat eenzaamheid een risicofactor is voor dementie. Dus zorg dat je mensen om je heen hebt, want fijne relaties met anderen beschermen tegen conjunctieve achteruitgang. En tot slot geldt, wat goed is voor het hart, is ook goed voor de hersenen. Gezond eten dus, voldoende bewegen, matig zijn met alcohol, niet roken. En hierdoor heb je minder kans op hart- en vaatziekten en op dementie. En als je gezond leeft en actief blijft, dan doe je het eigenlijk al heel goed. Ja, eenzaamheid. Ik zit hier wel alleen, maar ik ben helemaal niet eenzaam. Ik krijg leuke berichtjes binnen. En ook een verzoekje. Ik heb hier een verzoekje gekregen van Tony en Christine. En die vroegen of het er nog in zat om deze plaat te draaien. Sexual Healing.

Ja, en van Nelly kreeg ik net nog een berichtje of het er nog in zat om een plaatje te draaien van de Dutch Tenors. Nou, als ik ergens een fan van ben, ik ben al naar veel uitvoeringen wezen kijken, maar dit was toch wel een theaterbeleving die ik nog nooit meegemaakt heb. Nelly, ik ga jou hiermee verblijden, maar ook mezelf en ik denk heel veel andere mensen. We hebben ze bij Koningsdag hebben we ze ook op kunnen zien treden en hier zijn ze in de uitzending.

Ja, en ik ga toch eens kijken of ik nog ergens nog een optreden bij kan gaan wonen. Dat zal beslist lukken. Ja, van de week kwam er ook een nieuwe single uit van de 3J's. En hoe die klinkt, zo... En het nummer heet Los Vast.

de 3J's. Ja, en ik lees hier een opmerkelijk bericht. Wij zijn toch wel een landje waar heel veel gezeurd kan worden. En we veel met dingen bezig zijn die niet goed gaan. En ik moet ook eerlijk zeggen, er gaan heel veel dingen niet goed. Er moet van alles gebeuren en er gebeurt helemaal niks. Hebben we allemaal het idee. En toch, je zou het niet zeggen. Maar 86 van de Nederlanders, 86%, die geeft aan gelukkig te zijn. 86%. Ik denk dat het dan eigenlijk zo is. Als wij maar kunnen zeuren, dan is het goed. Nou, dan kunnen we voorlopig nog eventjes vooruit, zou ik zeggen. En dan is 65% is enigszins gelukkig. En 22% is erg gelukkig. Hey, daar kom ik dus aan. In België is 13% erg gelukkig en 59% enigszins gelukkig. En mensen van 60 en 70 jaar zeggen het vaak gelukkig te zijn. 50ers zijn het minst gelukkig. Misschien kan het zijn dat de 60 en de 70ers iets vergeetachtiger zijn en alle vervelende dingen maar vergeten. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, en wat is er dan belangrijk voor levensgeluk? Mentaal welzijn is een dingetje. Lichamelijke mogelijkheden, de levenspartner, sociale verbondenheid, vrije tijdsinvulling, zelfzorg en woon- en leefomgeving en vooral ook een financiële stabiliteit. Kan ik me ook iets bij voorstellen. Goed, dat tot zover. We gaan weer naar een nieuwe plaat. Een plaat die ook in dit weekend uitgebracht is. En dat is een plaat van Tangerine. En Tangerine, die kennen we weer van de beste zangers. Hebben ze aan meegedaan. Dat zijn die twee krullenbollen. Magere jongetjes, ja jongetjes, mannen zijn het, lijken ontzettend veel op elkaar. Maar ja, daarom is Tank ook een tweeling. Hoeft trouwens niet altijd, hè. Ik ga ze draaien. Tangerine met een nieuwe plaat. Wow.

0: Tangerine. Ja, we gaan over naar The Voice UK. Ik heb jullie al vaker verteld dat ik The Voice van de UK toch wel een stuk mooier vind en sfeervoller als hier in Nederland. En onder andere zit in de jury daar Tom Jones. En Tom Jones die heeft daar regelmatig de neiging om live te zingen vanuit zijn stoel. En ja, om een beetje in de sfeer te komen hoe dat eraan toe gaat, draai ik hier een stuk van live. Tom Jones, hij is 85, vergeet dat eventjes niet. En vanuit zijn stoel doet hij dit.
1: Look, they're all clapping, look. The virtual audience want to hear Tom sing.
2: What about... You ever hear Craig and me, Tom and Ben?
3: Nah.
2: When your baby leaves you all alone.
4: David?
5: Yes, sir.
2: And nobody calls you on the phone. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying?
6: Woo!
2: Here I am, baby. Come on and try to meet. When you're all alone, woo! In your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Come on, that try to me. Middle age. Whoa, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness is such a waste of time. Oh, yeah. And you don't ever have to walk alone. You see, come on, take my hand and maybe won't you walk with me. Oh, yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, and there's no one, but don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Cry, cry, cry, cry. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, baby. Come on and cry to me.
0: Ja, en zo klonk dat met Tom Jones. Ja, ik heb hier nog één berichtje, het laatste berichtje, want we gaan naar het einde van de uitzending. Leerlingen en medewerkers van het UDIS College van HAVO en VWO die hebben voor bijna 12.000 euro bij elkaar gefietst voor de stichting Het Vergeten Kind. En dat vind ik toch dat ik eventjes moet vertellen, nog op de valreep. Ze stapten op donderdag 7 en vrijdag 8 mei op de fiets om 260 kilometer van en naar Maastricht te trappen in het kader van de UC on Track. De flinke check van precies 11.879,88 euro werd bij thuiskomst onder luid applaus overhandigd. De Stichting Het Vergeten Kind ondersteunt kinderen in Nederland die opgroeien in moeilijke omstandigheden en extra aandacht en steun verdienen. De volledige opbrengst van de actie gaat naar dit doel. Nou, hier word je toch vrolijk van op het eind van de uitzending. Ik dank jullie voor het luisteren en volgende week dan ben ik er weer met 2 uurtjes lekkere muziek en wat wetenswaardigheden. Ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik zou zeggen, maak er nog een mooie dag van. Een mooie week. En dan treffen we elkaar volgende week weer. Heel hartelijk dank. We gaan naar Frank Sinatra. You make me feel so young. Klein beetje toepasselijk misschien.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. En die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 13 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A7 de afsluitdijk vanuit Friesland tussen Brezandijk en Den Oever. 5 kilometer met daar 20 minuten extra reistijd. Reken op een half uur vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. A15 Rotterdam richting Gorkum. Rijdt het verkeer langzaam tussen Alblasserdam en Gorkum. De extra reistijd is een kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen de afrit Dordrecht Centrum en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Hoor jezelf.
6: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
5: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad. In verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3 uur. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
8: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op! U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
9: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
10: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.

0: Sport.
1: Een hele goede middag gewenst. Daar zijn we met MFM Sport. Vandaag is het natuurlijk 17 mei van het jaar 2026. En dat wil zeggen in veel gevallen Decision Day op het gebied van de lokale en regionale voetbal. Degene die daar alles van weet en die u dat ook allemaal gaat vertellen is natuurlijk onze presentator van dienst, Jacques Holte. Jacques, een hele goede middag op deze Decision Day.
2: Een hele goede middag, Dennis. Fijn dat jij er ook weer bent, zodat we verzekerd zijn van goede muziek vandaag. En uiteraard wordt alles in de studio zorgvuldig en deskundig begeleid door onze eindredacteur Ben Clusters. Ja, er staat inderdaad behoorlijk wat op het spel dit weekend. En dan volgend weekend ook nog behoorlijk wat wedstrijden in de hogere klasse. Maar gisteren had UDI-19 in de derde divisie B 1 punt nodig in de thuiswedstrijd tegen UNA om zich veilig te spelen. Daarin slaagde het niet. UDI-19 verloor kansloos met 1-3 van UNA dat uit Veldhoven-Zeelst komt. Maar gelukkig deden de concurrenten het niet veel beter, waardoor UDI-19 zich alsnog handhaaft in de derde divisie B. De gisterenjarige Fons Boekelder kijkt in het tweede uur terug op deze wedstrijd. En dan doet hij, zoals gebruikelijk voor ons, het verslag. Blauw-geel 38 speelde in dezelfde derde divisie thuis tegen SVV Scheveningen, dat de punten hard nodig had om de nacompetitie te ontlopen. Blauw-geel wilde graag de punten in eigen huis houden om zich te houden op de zevende plaats in de eindrangschikking. Het werd dan ook een hele leuke wedstrijd. Die eindigde mede dankzij een uitstekende eerste helft van de Vechelnaren in een 3-2 overwinning. Nog beter deed Gemert het. Gemert verpletterde Stedoco met 6-1 en blijft daardoor vijfde in de ranglijst. Vorige week viel het doek voor OJC Rosmalen. Het degradeert uit de vierde divisie C naar de eerste klasse. En het is de tweede degradatie op rij voor de grootste Brabantse voetbalvereniging. Ze zijn daar toch niet echt blij mee. Zaterdagavond speelde het jonge team thuis tegen SV Orion uit Nijmegen. En die wedstrijd eindigde in een 3-4 nederlaag. In de eerste klasse D spelen drie regionale toppers. Dat is SV Top, DHW Schaik en Emplina. Winst tegen hekkensluiter SV Avanti 31 was voor SV Top noodzakelijk om een kleine degradatiekans te ontlopen. Top won met 3-2, maar concurrent Geelse speelde met 1-1 gelijk tegen Nemelaar. Dat betekent dat op 23 mei beide teams elkaar om 6 uur 's avonds in Os ontmoeten voor de wedstrijd Top tegen Geelse. Inzet is dus degradatie of nacompetitie. Nou, SV Top weet één ding zeker, ze zullen dan van Geelse moeten winnen. DHW Schaik heeft nog een kleine kans de nacompetitie in dezelfde eerste klasse D te ontlopen. Daarvoor moest om te beginnen gewonnen worden bij VV Roda Boys Bommelerwaard, dat samen met WNC strijdt voor het kampioenschap. Het werd zaterdagavond in Aalst 1-0 voor de mannen uit Schaik, die de laatste weken enorm goed op dreef zijn. Een aangename verrassing, maar tevens ook een prima prestatie natuurlijk. En Roda Boys bleef met een kater achter, zonder dat ze nog een druppel alcohol op hadden. Winst op Saito zou Emplina zaterdag helpen om de nacompetitie te ontlopen.

wil die na-competitie ontlopen en moet dan thuis tegen RKHVV de winst behouden. Alles is nog mogelijk natuurlijk daar in die eerste klasse D.

0: uit de tijd dat we nog meededen aan het Eurovisie Songfestival en nog ook nog wel eens wonnen. Tietjen en Ding Dong draaiden we hier bij MFM Sport. Jacques, jij werd net even hinderlijk onderbroken door de muziek in jouw betoog. Maar je hebt nog het een en ander te vertellen.
1: Ja, maar voor de luisteraars is het beter dat we het even wat onderbroken hebben. Koploper HVC Haag kan vanmiddag namelijk bij winst de titel grijpen in de tweede klasse B van het district West 1. Het moet dan wel de lastige uitwedstrijd bij Antibarbari winnen. De Rotterdammers strijden eigenlijk nergens meer voor, maar ze zijn eergevoelig. Ze willen natuurlijk van de selectie uit Hees winnen. Indien HVCH niet wint, is het afhankelijk van de resultaten van RKSV Roda 23 tegen DCG en SV De Meer tegen AGB. Roda en De Meer zijn de kampioensmede-pretendenten. Een spannende middag voor de supporters in het verschiet. Een vaste verslaggever van HVCH is Appie Visser en die is voor ons naar Rotterdam gereisd om het wedstrijdverslag te doen. Berchem Sport speelt in dezelfde tweede klasse B West 1 en de regionale derby tegen Averstein. Het is een wedstrijd om des keizers baard. Koploper Margriet leed vorige week in de derde klasse F kostbaar puntenverlies bij FC Uden. Het werd 2-2. De Ossenaren strijden met Den Dungen en Vestilent om het kampioenschap. Er zijn nog twee ronden te gaan. Vanmiddag ontvangt Margriet EVVC. We zijn met verslaggever Henry Verstegen, daar is die weer, lang geleden, bij deze wedstrijd. Den Dungen, dat drie punten minder heeft, heeft vanmiddag de lastige thuiswedstrijd tegen RKSV Schijndel. En Vestilent, dat vijf punten minder heeft en dus nog een kleine kans op het kampioenschap, ontvangt in eigen huis FC Uden. We zijn daar uiteraard met verslaggever Hans Smulders bij. Volkel speelt een thuiswedstrijd tegen Prinses Irene uit Nistelrode. Verslaggever te plaatsen daar is voor ons vanmiddag Wilco Nuland van Nuland. Wilhelmina speelt tegen Nooit Gedacht, DSC tegen Heeswijk en Nulandia tegen BMC. In de vierde klasse C van de

0: district Zuid-1 zijn wij vanmiddag bij Vita RKK SV. Vita kan door de 4 punten aftrek van Deso rechtstreeks de degradatie bij winst alsnog ontlopen, zodra Deso puntenverlies leidt bij FC Schadewijk. De meegenaren gaan dan de nacompetitie in voor klassebehoud. We worden door een enthousiaste medewerker van Schadewijk vanmiddag op de hoogte gehouden van de tussenstand in hun wedstrijd. En uiteraard zijn we live aanwezig bij de wedstrijd Vita tegen RKK SV met Jos van Ossau. In de vierde klasse H Zuid 2 strijden WEC en SV Brandenvoort vanmiddag voor de kampioenschap. WEC staat 1 punt voor en gaat op bezoek bij VOW. Brandenvoort gaat op bezoek bij Keldonk, dat nog altijd strijdt tegen de rechtstreekse degradatie. Keldonk heeft net als Bavos en FC De Rakt 14 punten uit 21 wedstrijden, maar het slechtste doelgemiddelde. Bavos gaat op bezoek bij VV Nijnsel en FC De Rakt speelt in Gerwe bij RKGSV. Een spannende middag voor de 3 degradatiekandidaten. En we zijn met Joop van Lanen bij de wedstrijd van FC De Rakt. En in de 5e klasse G tenslotte hebben we een verslag van de wedstrijden Herpinia OKSV en Odilia Peel tegen Achilles Reek. Nou, we gaan zo dadelijk beginnen bij Hees. Gaan we naar Appie Visser. Gaan we eens kijken hoe dat HVCH uit de startblokken is gekomen. In het zaterdagvoetbal speelde OSS 20 gisteren in de derde klasse L-districts Oost tegen Paasberg. En het won met 3-0. En dat betekent dat de Ossenaren nog kans hebben op een periode. Margriet speelde in de vierde klasse E Zuid 1 in Andel tegen Sparta 30. En dat werd 0-0. We hebben hangen. Onze grote vriend Appie Visser, die misschien vanmiddag een feestje te vieren heeft, maar laten we niet te snel vooruitlopen. Een hele goede middag, Appie. Je bent in de uitzending.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zijn begonnen, neem ik aan.
1: Sorry?
0: Jullie zijn begonnen.
1: We zijn inmiddels begonnen. We zijn dikke 10 minuten bezig, 12 minuten. Zijn we bezig en nog steeds een 0-0 stand.
0: Is er behoorlijk wat publiek op de wedstrijd afgekomen?
1: En vanuit Hees zijn er wij zelf dan met de spelersbus natuurlijk. En die zit ook afgevuld met wat supporters. En daarnaast nog 3 bussen met supporters. Dus met de bussen 150 man ongeveer. Plus wat er dan met de eigen auto's is gekomen. Dus het is best wel een drukte hier bij Antwerpen. Wat een hele kleine club is met 2 velden. En een kantine waar alle mensen niet binnen kunnen. Maar dat geeft niet. We moeten de wedstrijd winnen. Daar gaat het om vanmiddag.
0: Ja, Antibarbari is een lastige tegenstander in Rotterdam vanmiddag. Alhoewel, ze hebben nergens meer voor te spelen. Kun je dat zien aan de wedstrijd in de eerste kwartier?
1: Nee, zeker niet. Antibarbari die zit goed in de aanval. Die hebben ook wel echt uitgespeelde kansen niet. Maar toch wel veel balbezit en die gaan er echt voor. Die willen er echt een wedstrijd van maken.
0: Ja, nou, ik had ook niets anders verwacht, moet ik je eerlijk zeggen. Maar je hoopt altijd dat ze het een beetje rustig aandoen. Maar goed, we gaan het allemaal zien. HVCH moet gewoon meer scoren dan Antibarbari, Appie. En dat is de opdracht voor de Hezenaren. Dankjewel. We gaan naar Arie van der Sloot. Die zit bij Averstein tegen Berchemsport. Eigenlijk een hele leuke regio-derby. Maar ja, er staat niets meer op het spel, Arie.
2: Nee, eigenlijk niet veel. Ja, Berchem zou nog een plaatsje kunnen stijgen als inderdaad HVCH wint van Antibarbari. Maar dan moet Berchem hier ook nog winnen bij, we noemen het voor streekderby. Want ja, als je 8 keer of 9 keer naar Amsterdam toe moet, dan is dit een heel dichtbij in ieder geval. Dus het is lekker. Lekker keertje, er is niks. Ik zeg gewoon een lekkere, leuke pot van maken. Ton Kosseman ook gezegd, de trainer. Ja, inderdaad. Niels Klaassen die staat weer in de goal. Want Joep Hoefnaar is geblesseerd. Maar hij heeft vorige week ook tegen de meer. Ja, dat is ook nog even een dingetje. Dat als HVCH vandaag wint, dan zal de bus even langs moeten in Hees. Want ja, er is wel heel erg geholpen vorige week om van de meer te winnen door Bergen Sport. Dus mede, denk ik, in de streek de kampioenschap houden, dan heeft Berghem daar toch ook wel een steentje aan bijgedragen in ieder geval. Maar goed, Berghem, Wessel Teunissen, die vorige week geblesseerd raakte en op de bank zit nu. Dus voor de verderest is het weinig verandering in de elf van Berghem. Ja, alleen die Niels Klaassen dan hele jaar reservekeeper geweest en dan vorige week invallen. Ik was er niet bij, maar ik heb gehoord dat hij een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. En uiteraard, hij had het engeltje op zijn lat zitten. Ook nog een keer de lat en de paal had mee geholpen. Maar ja goed, als de wedstrijd eenmaal goed loopt, dan heb je dat geluk in ieder geval. Dus ja goed, hier vandaag of vanmiddag Avenstein. En we gaan het hier even afwachten. Dus het is een beetje op en neer voetbal op dit moment. Dus het is vrij voetballen, zullen we zeggen. Maar ja, in ieder geval proberen de winst mee naar Berghem te nemen. Dat zou heel erg mooi zijn. Dus we gaan het volgen. Ik zou zeggen, tot straks.
0: Oké, dankjewel Arie voor deze eerste impressie. Nou, dan denk ik dat we de wedstrijden van 2 uur wel gehad hebben. Ja, ik weet het zeker. Misschien dat we dan naar het Songfestival gaan. Want ga je nou de hele middag Songfestival?
3: Nee, wees maar niet bang. Nee. Ik draai toevallig eventjes 2 liedjes die te maken hebben met het Eurovisie Songfestival. Je weet wel, uit die tijd dat we nog deelnamen aan het Eurovisie Songfestival. En dat we ook nog wel eens wonnen.
0: Ja, dit is Duncan Lawrence. Dat zit Duncan er ook bij natuurlijk.
3: Zeker weten.
0: Ja.
3: Arcade.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: BNN Update.
1: Ja, we gaan weer richting het voetbal gebeuren natuurlijk vandaag. Decision Day, zo zullen we het maar even noemen. Op zijn goed oud gebruik Hollands. Ja, Jacques, wat gaan we doen?
2: We gaan naar Jos van Ossau, want die gaat vanmiddag verslag doen voor ons van de wedstrijd tussen Vita en RKKSV. En waar we heel lang gedacht hebben, Jos, goedemiddag, je bent in de uitzending. Waar we heel lang gedacht hebben dat jullie gewoon eruit zouden vliegen uit de vierde klasse, kwam daar de KNVB over de brug. Na het oorincident bij BVV tegen Dezo kregen beide ploegen 4 punten in mindering en was er ineens weer zicht op na competitie. Het wordt spannend vandaag.
3: Ja, eigenlijk niet, vinden wij zelf. Want het is vandaag Vita RKSV Krijstraat. Leuke ploeg uit de Krijstraat bij de Bos, dat je lekker kunt tegen voetballen. En die voetballen eigenlijk ook nergens meer om. Maar ik denk dat ook voor Vita de laatste wedstrijd is in de vierde klas. Want ja, die staan op de laatste plek weer. En dat is eigenlijk gekomen voor afgelopen woensdag, toen 20 minuten extra moest ingehaald worden. En dat was vanwege dat ze die week ervoor, afgelopen zondag, allebei de ploegen van het veld af zijn gelopen bij Dezo tegen DBN. En die is dus later weer vastgesteld. En met de stand eigenlijk van een 2-6 in het voordeel van DBN. En afgelopen woensdag, ja, toen kwam DBN maar met 9 spelers op draven. En een stuk of 4-5 van de veteranen en aftal. En zodoende deze de stand nog naar 6-6 kunnen werken. Ja, het is een comedy caper show. Werd het eigenlijk op het veld van deze, maar ze halen er wel een punt. Ze halen wel een punt ervan. En als we vandaag dus allebei winnen, dan blijft deze erin. En dan gaat Vita naar de vijfde klas. En als je dus, ja, ik heb altijd geleerd, als je van het veld afloopt, en ze zijn allebei van het veld aflopen, Dezo en DBN. Als je van het veld afloopt, dan ben je altijd de schuldige zakmerker. En ik denk dat de scheidsrechter daar toch een foutje heeft gemaakt, want die had moeten zeggen, ja, het is jullie verantwoordelijkheid van het veld af te lopen. En die had moeten zeggen, ja, we spelen gewoon die 16 minuten nog na. En dat is dus niet gebeurd, alleen dus afgelopen woensdag. En toen werden het dus 6-6. Dus Dezo staat niet meer onderaan. Hebben een puntje meer als Vita. Dus als Dezo vandaag wint, dan blijven ze gewoon in de vijfde klas. Nou, en vandaag dus ja, de wedstrijd Vita tegen de Krijstraat. Nou, er staat niet zoveel meer op het spel. Krijstraat die zal er maar in blijven. En Vita, ja, die gaat gewoon rustig voetballen. Dan maar volgend seizoen de vijfde klas, zeggen we. En dan spelen we toch weer tegen leuke clubs. Want ja, wij zijn niet zo gelukkig met die clubs rondom Tiel en de Mos. Dat zijn niet onze clubs. Wij voetballen toch liever richting Jan van Kuik en Mil. Of Ude en FC Ude en de FC De Rak. Dat zijn leuke tegenstanders. Maar volgend jaar zal het van het seizoen Herpinia, De Reek, NLC, OKSV. Nou, er zijn leuke derbies en daar kennen we elkaar. Dus dat moet helemaal goed komen. Vandaag in de scheidsrechter Koppers. Ik zal even vragen wat u daar komt. Beuzekum. Dus daar ligt er ook vlak rond. Tiel, dacht ik ergens in bij de Dom van Maaswaal. Het weer is geweldig. De elftallen die sluiten het seizoen af, of we nou winnen of verliezen. Dat wordt toch gefeest, heb ik begrepen. En de sporters, ja, die lopen toch binnen. Dus ik denk dat het een mooi, rustig potje voetbal wordt. En we zien wel hoe het schip strandt straks een 4:15. Dan zal het een beetje spannend zijn.
2: Ja, als ik je goed begrijp, Jos, wat jou betreft gaan ze er gewoon uit en gaan ze in de vijfde klas spelen.
3: Wie gaat eruit?
2: Vita.
3: Dat zo gebeurt, ja. En dan ik heb met de trainer nog even gesproken. Die heeft volgend jaar een hele jeugd van jeugd onder de 19. Dus je krijgt 40 man op visite met zijn trainingen. En de trainer die blijft, dus heeft hij daar gezegd. Dus, maar ja, dan zal hij misschien een tweede trainer erbij moeten hebben natuurlijk. Voor die opbouw van die trainer. Nou, scheidsrechter Koppers gaat beginnen. Succes, scheidsrechter. Prettige wedstrijd.
2: Nou, jij ook. En we komen uiteraard een aantal keer bij je terug. En we houden je op de hoogte van de ontwikkelingen van FC Schadewijk tegen Dezo. Een fijne wedstrijd.
3: Mooi, dankjewel.
2: Goed, dan kunnen we weer heerlijk onderbreken met muziek.

0: Update.
1: Ja, en het gaat zometeen beginnen. Het grootste bulk van de wedstrijden die beginnen om 2:30 vandaag. Maar er zijn al een paar wedstrijden aan de gang die om 2:00 zijn gestart. Welke zijn dat, Jacques?
2: Averstein tegen Berchem Sport en Antibarbari tegen HVCH. Averstein, daar gaan we eerst naartoe. Arie van der Sloot, inmiddels gescoord bij jullie?
3: Nee, we hebben nog niks gescoord. We zijn bijna 1:30 aan de gang. Maar er zijn echt, ja, moet ik zeggen, de keeper van... Averstein die heeft nog niet zo heel veel te doen gehad. En de keeper van Berchem, Niels Klaassen, ja, die heeft een paar ballen op moeten vangen. Maar echte spectaculaire reddingen zijn er nog niet nodig geweest. Averstein is wel iets meer op de helft van Bergsport. Maar de verdediging die staat op dit moment redelijk goed bij Berchem. Dus ja, alleen aanvallend is het nog niet echt heel, heel sensationeel wat Berchem doet. Maar goed... Wat niet is, kan er komen. Het is net van de voet af springen, die ballen. En dan, ja, dan is het weer over. Dan neemt Averstein weer over. Overigens had ik straks vergeten te melden. Cas Banke, die is weer terug van de blessure. En dat is heel fijn voor de jongen. Want ja, daar hebben we een hele goede kracht aan bij Bergsport. Dus als rechtsback. Dus ja, dat is in ieder geval een pluspuntje wat we kunnen melden. Maar goed, het is de laatste wedstrijd. Dus ik kan lekker gaan werken aan het nieuwe seizoen. Dus... Maar goed, hier is anders nog maar heel weinig gebeurd. En ik zou zeggen, hopelijk straks beter.
2: Oké, dan gaan we maar meteen door naar Rotterdam. Antibarbari tegen HVCH. HVCH moet zichzelf een dienst bewijzen door te winnen, waardoor ze kampioen worden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig gezegd. Is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Hoe staat het bij jou, Appie?
4: Ja, we hebben net 25 minuten gespeeld en in de 23e minuut wist Mees Lindes de 1-0 voor HVCH te tekenen. Wel middels een penalty, een cornerbal werd genomen en een speler van Antibarbari die kreeg hem tegen zijn hand op de doellijn. En de scheidsrechter was onverbiddelijk en die wees naar de stip. En die werd door Mees Lindes heel goed ingeschoten. En zo is de stand 0-1 geworden in het voordeel van HVCH dus.
2: Oké, hartstikke mooi. Dat zijn goede ontwikkelingen. Dankjewel, Appie. Hou zo vol, zou ik zeggen. Dan gaan we naar de 2:30 wedstrijden. En we beginnen uiteraard in Os bij Margriet tegen EVVC. In de derde klasse F van de district Zuid 2. En we hebben daar zitten Henry Verstegen. Een hele goede middag, Henry, met Jacques Holte in de studio hier. Jullie beginnen zojuist.
5: Ja, goedemiddag hier vanaf het sportpark van Margriet. Margriet die vandaag natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd speelt. Bij winst zijn ze namelijk kampioen als Den Dunge punten laat liggen. En ze spelen hier in deze wedstrijd tegen EVVC uit Vinkel. Belooft een mooie pot te worden. Heel veel volk langs de lijn. Onder de tribune zit het mooi nokkie vol. Ja, Margriet heeft eigenlijk in principe alles in eigen hand. Ze staan het hele jaar mee bovenaan, maar ze hebben eigenlijk nog niks. Ze hebben nog geen periode. Want de periodes zijn gegaan naar Vesteland en naar Prinses Irene. De laatste periode staan ze wel mee bovenaan. Maar er is nog niks gespeeld. Hierna moet gewoon nog een wedstrijd gespeeld worden. Dus... Alles is natuurlijk heel belangrijk, terwijl we nu een kans krijgen voor Margriet. En die zit er al meteen in. Die wordt 1-0 gemaakt door Margriet in de derde minuut. Geweldige goal, geweldige pass door het midden van de verdediging van Vinkel. En is toch wel een klein foutje eigenlijk. Maar ja, de spanning staat erop hier, 1-0. Ja, een goed begin voor Margriet. En ze moeten natuurlijk zelf gewoon de plicht doen en dat is winnen. En dan hopen dat Den Dunge vandaag punten laat liggen. En dan pakken ze zomaar gewoon de titel in deze klasse.
2: En daar ben jij dan gewoon maar bij, Henry. Dus dat is alleen maar lekker natuurlijk.
5: Ja, daar ben ik gewoon bij. En dat is natuurlijk geweldig. Het is voor mij wel een tijd geleden dat ik verslag gegeven heb.
2: Ja, maar je bent het nog niet verleerd.
5: Ja, het is wel weer fijn. Langs de lijn. En vooral als je dan ook nog zo'n wedstrijd krijgt. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Kijk, Vinkel is dan misschien wel... veilig op dit moment, maar dat wil niet zeggen dat ze het afgeven. Dus er zal best gevoetbald worden hier.
2: Okay, dus, maar ja, maar goed, nu hebben we een mooie tussenstand van 1-0
5: voor Margriet.
2: Oké, dankjewel Henry en tot later vanmiddag. We gaan meteen door naar de wedstrijd Vestilent tegen FC Uden. Ja, Vestilent heeft nog een heel klein kansje op het kampioenschap. Maar dan mag Margriet niet winnen natuurlijk. Daar zit, zoals gebruikelijk, de FC Uden-volger Hans Smilders.
0: Ja, inderdaad, een heel klein kansje nog voor Vestilent om het kampioenschap. Maar nog wel een hele grote kans op de derde periodetitel. Want daarin staan ze met 19 punten bovenaan. En afhankelijk van de uitslagen uiteraard van vandaag en volgende week... geeft er voor Vestilent nog alles om voor te spelen. Voor FC Uden geldt dat niet meer door het gelijke spel vorige week tegen Margriet. Wisten de Udenaren zich definitief veilig te spelen. Geen directe... degradatie en geen na-competitie. Dus voor de Udenaren ook volgend seizoen nog een jaar in de derde klasse. Stand hier 0-0 na twee minuten spelen bij de ploegen die wat aftastend begonnen zijn. Vaak in deze beginfase de lange bal hanteren om in ieder geval achterin geen risico te lopen. Het is nu Margriet of Vestilent dat de aanval op gaat zetten. Maar dan wordt er halverwege de helft van FC Uden een overtreding gemaakt. Krijgt Vestilent een vrije trap te nemen. We hebben even breed gespeeld. Aan de rechterkant wordt dan de zijlijn opgezocht. En dan wordt hij weer even hard teruggekaatst. Je gaat Vestilent bouwen aan een aanval als we 3 minuten op de klok hebben. Stand 0-0.
2: Oké, dankjewel Hans. En dan gaan we naar Volkel. Voor de hele leuke regio derby Volkel Prinses Irene. En daar zit, zoals gebruikelijk, de Volkel Watcher Wilco van Nieuwland. Tenminste, als hij niet bij PSV is. Een hele goede middag, Wilco.
6: Goedemiddag.
2: Moet je niet naar Eindhoven?
6: Nee, ja. Normaal gesproken wel. Maar mijn moeder die mag vandaag 80 kaarsjes uitblazen. Dus ik heb na deze wedstrijd nog andere verplichtingen. Dus dan wordt ook nog op een neer rijden naar Eindhoven te veel van het goede. Maar
2: goed.
6: Nou goed, dat is niet mijn voordeel ervan is dat ik wel de wedstrijd van Volken kan volgen. Dus wat dat betreft zijn we er weer bij. En ja. Op dit moment is het proces Irene wat in de aanval is. Maar er wordt op onreglementaire wijze gestuurd door Jasen Ilan, de rechtsback van Volkel. Waardoor Prinses Irene een vrije trap krijgt. Ja, het is eigenlijk een wedstrijd om de Keizersbaard, zoals ze dat noemen. Want Prinses Irene heeft de tweede periode titel gewonnen. En gaan dus sowieso na competitie spelen. En zullen er alles aan doen om vandaag geen schorsingen of blessures op te lopen. En Volkel is toch wel aan de stand verplicht om in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen een goed resultaat neer te zetten. Waar het niet dat nou de bal van de doellijn afgehaald wordt. Na een inzet uit de vrije trap waar ik net over had. Jani Rijnen heeft nog wel enigszins last van hoofdpijn te zien bij die tweede paal. En de scheidsrechter heeft al gefloten voor een vrije trap voor Volkel. Ja, zoals gezegd, een wedstrijd om de Keizersbaard verder. Proces Irene, zoals gezegd, zal ongeacht hier uit de strijd willen komen. En Volker zal voor eigen publiek toch nog een redelijk resultaat neer willen zetten. Ook al valt er niks meer te winnen of te verliezen verder. Volker was al wel vrij snel in het begin één keer heel erg gevaarlijk in de persoon van Bram van der Log. Die vrij voor de keeper kwam. Alleen de bal voor zijn chocoladebeen kreeg, zijn rechtervoet. En daarmee kon hij niet gevaarlijk worden uiteindelijk. Terwijl het echt wel 100% kans was. En voor de rest gaat het hier gelijk op. En gaan we kijken of de volgende keer inderdaad nog een goed resultaat kan halen hier in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen.
2: Oké, dankjewel voor deze eerste indrukken. Dan gaan we naar Gerben. Daar zit Joop van Lanen bij de wedstrijd tussen RKGSV en FC De Rakt. En Joop, je hebt een hele spannende middag.
7: Ja, dat hebben we zeker. Ja. En het blijft nog even spannend. We hebben 5 minuten gespeeld. De stand is nog altijd 0-0. Ja, de eerste schermutselingen hebben plaatsgevonden. En je ziet twee gedreven teams. Want natuurlijk RKGSV, als ik het goed uitspreek. Die hebben ook nog natuurlijk wel iets om naar uit te kijken. Naar competitie. Ja, dan moet het allemaal een beetje ook gunstig vallen voor hun. En zeker, kijk, Bram de Vos die staat wat dat betreft al bovenaan. Maar wat kunnen ze nog iets overnemen? Zo, dat weet ik niet precies hoe het daar zit. Maar in ieder geval voor ons weet ik het wel. En dat is hier gewoon een resultaat halen. Dan is het allemaal duidelijk. Doe je dat niet, dan ben je afhankelijk. En dat is de opdracht vandaag. En dat zullen we in het verloop van de wedstrijd gaan zien. Nu kunnen we zeggen dat de wedstrijd zich op en neer beweegt met teams die wel de bedoeling hebben om allebei snel een doelpunt te maken. Dat hebben we gezien. Dat is ook al geschoten van afstand, zowel door de Rakt als door Gerwe. Om het zomaar dat makkelijker uit te spreken. Ja, goed, dat levert zeker geen resultaten. Dus we kunnen het hier belaten. Dan hebben we nu 6 minuten gespeeld bij de wedstrijd Gerwe FC de Rak, stand 0-0.
2: Oké, dankjewel Joop. Dan gaan we naar de kelder van de amateurvoetbal. En dat is het amateurvoetbal. En dat is Herpinia tegen OKSV in de 5e klasse G. Maar dat is altijd een hele leuke wedstrijd. Benny, jij bent daarbij voor ons aanwezig.
8: Inderdaad, een wedstrijd hier op de Wilgendaal die toch weer op het kunstgras wordt gespeeld tussen Herpinia en de buurman OKSV. En dat is een wedstrijd waar altijd natuurlijk een beetje rivaliteit in zit. Je wil altijd van elkaar winnen. Of dat dan gaat lukken, dat moet je dan maar afwachten. Maar daar ga je enorm goed je best voor doen. En de wedstrijd in Overlangel eindigde destijds begin december in een 2-2 gelijkspel. En Herpinia kon net in blessuretijd nog die gelijkmaker forceren. Om toen zodoende een puntje mee te nemen uit Overlangel. En vandaag zal dat niet anders zijn. Hier zal veel strijd geleverd worden. En of er ook goed gevoetbald gaat worden, dat moeten we maar afwachten. Maar dat de ploegen allebei willen winnen, ja, dat is natuurlijk wel zeker. De wedstrijd is dan ook best een beetje fel gewonnen. En Herpinia is toch een beetje geprobeerd de druk op Overlangel te brengen, ook SV. Maar heeft nog niet echt een kans gehad. Een keer met een uitval liep Lars van Gisteren goed door. Maar liep dat niet goed. Er was wel een kleine mogelijkheid voor OKSV in de 9e minuut uit een vrije trap. Kwam een bal per toeval bij de spits van Overlangel, maar wist daar niet goed raad mee om die bal in te tikken. We zijn nu in de 12e minuut en ja, ik zou zeggen de wedstrijd is wat dat betreft tot nu toe nog gelijkwaardig. En ja, het kan in ieder geval wel een mooie pittige duel worden, ondanks dat hier ja, natuurlijk weinig meer op het spel staat. Ook OKSV gaat laatst worden in deze klasse. En Herpinia zit net onder de middenmoot eigenlijk. Dus ook niet al te best. Het seizoen zal snel vergeten worden straks. En dan volgend jaar zullen beide ploegen weer aantreden in deze 5e klasse. Maar deze wedstrijd speelt natuurlijk toch nog ruim 75 minuten te gaan. En de tussenstand tussen Herpinia en OKSV is ja, denk ik wel zoals gehoord 0-0.
2: Oké, dankjewel Benny. Dan gaan we nog eventjes naar een wedstrijd die we dit rondje niet gehad hebben. En dat is Vita tegen RKKSV in de 4e klasse C. Jos, je bent in de uitzending.
9: Ja, 10 minuten hier op het scorebord met een tussenstand van 0-0. Ja, het is een best een leuke wedstrijdje om te zien in die 10 minuten. Want we hebben in de 2e minuut al een mooie boogbal van Willem Brouwer gezien. Hij zag dat de keeper toch een eind voor de goal stond. En ja, die bal die ging rakelings over de doelhand bij de Kruisstraat. En daar tegenover staat dat de Kruisstraat ook 2 kansjes heeft gehad. En, in de 6e minuut was het even een afstandsschot net langs de verkeerde kant van de paal ging. En net een linkerspits, een gevaarlijke spelertje van de Kruisstraat. Die haalde ook flink uit. Maar dat was keeper Max van Aldijk die op het goede punt stond. Op dit moment is even weer. Want de eerste minuten waren voor de Kruisstraat. Maar Vita is toch wel teruggekomen. En we zagen een afstandsschot van Wart van de Koolwijk. En die de keeper maar net voor de doellijn kon raakpikken. Dus het is 11 minuten op de klok. Een tussenstand nog steeds van 0-0.
2: Oké, dankjewel Jos. En dan hebben we alle wedstrijden van 2:30 ook gehad. En dan kunnen we met een gerustheid de muziek weer even ingaan. Dennis, wat heb je voor de luisteraars en voor mij uitgezocht van zo nu?
1: Nou, ik wil eigenlijk even een tip geven. Ik ben afgelopen week toevallig naar de biopic Michael geweest over Michael Jackson. Kan ik iedereen aanraden. En daarom eventjes ter promotie wat muziek van de beste man in dit geval hier bij MFM Sports.
10: Hoor jezelf. Je luistert.

0: Update. Muziek van Michael Jackson, Smooth Criminal, hoort u hier bij MFM Sport. Het is een spannende dag vandaag, dus we gaan weer snel richting de Veldenjak.
1: We beginnen in Rotterdam bij Antibarbari tegen HVC Haarlem. Eindigt de eerste helft binnen een paar seconden. Appie, staat HVC nog steeds dankzij de penalty met 1-0 voor?
2: Nee, de stand zelfs verdubbeld. Het is 2-0 geworden. Een prachtig doelpunt van Vince Duits, die de keeper wist te verschalken. En die maakte de 2-0 in de 35e minuut. En we zitten inmiddels in de blessuretijd, dus het kan elk moment kan die afsluiten. Want er zal niet veel tijd bijgetrokken worden.
1: Dat betekent dat alles voortvarend verloopt voor de voorhees en omstreken.
2: Okay, het gaat voorspoedig op dit moment.
1: Ja, is het een verdiende voorsprong?
2: Nou, ik vind Bavari, de scheidsrechter, is inmiddels afgesloten voor de rust. Antibarbari die voetbal prachtig om te winnen. Zeker de eerste kwartier waren ze toch wel sterker dan de HVCH. Die moesten nog even een weg zien te vinden. Maar na het doelpunt werd het voor HVCH wat makkelijker voetbal. En beginnen ze elkaar ook beter te vinden op het veld. En dan wordt het wat meer een wedstrijd voor de mannen uit Hees.
1: Oké, hartstikke mooie ontwikkelingen in Rotterdam. Voor HVCH dat koploper staat en dat graag wil blijven. Want dan is het kampioen vanmiddag. Dankjewel, Appie. We gaan naar Arie van der Sloot in Averstein. Bij Averstein tegen Berchem Sport. Ook bij jou zal de rust wel aangebroken zijn, Arie.
3: Ja, nu wel. Nu is hij aangebroken. Dus we lopen nu even naar de koffie toe. Maar in ieder geval, Berchem is in de 40e minuut door Pershoeks op 1-0 gekomen. Een voorzet van Jur van Radijnen op Peres Hoeks. Die schoot hem eerst tegen de keeper zijn been aan. En kreeg hem Peres Hoeks weer tegen zijn been aan. En zo ging hij erin. Dus dat was de 1-0. Eigenlijk de eerste, misschien de tweede persoonlijke aanval van Berchem Sport. Ja, en meteen daarna was het eigenlijk toch wel 2-0 moeten worden voor Berchem Sport. Maar deed Peres Hoeks, die omspeelde de keeper helemaal en ging iets te ver naar buiten toe. En toen kwam de bal binnenkant paal, ging hij weer uit en dan kwam hij in de handen van de keeper. Dus dat was jammer, dan had Berchem nu 2-0 gehad. Ja, Averstein is eigenlijk aanvallend iets meer bij de goal van Niels Klaassen geweest. Maar we zeggen zomaar doelpunten tellen in ieder geval. Dus we hebben hier een ruststand van 0-1 voor Berchem Sport.
1: Oké, dankjewel. We gaan.
3: Arie.
1: Dankjewel. Dankjewel, Arie. Oh, jongens, toch. Blijf erbij met je gedachten. We gaan naar Henry Verstegen bij Margriet tegen EVVC. En in de uitzending wist je ons op een doelpunt te trakteren voor de Ossenaren. Zijn er nog doelpunten bijgekomen, Henry?
4: Nee, er zijn geen doelpunten bijgekomen. Maar het is wel een hele mooie, attractieve wedstrijd. Met twee ploegen die allebei en aanvallen en willen voetballen. En dat is natuurlijk wel mooi. Dat zou je natuurlijk wel verwachten natuurlijk, van Margriet. Maar ik vind het ook knap tegenstand bieden. Al moet ik zeggen dat de beste kansen die zijn wel voor Margriet. En daarin is Kwekel eigenlijk, die op de 1-0 maakt in de derde minuut, is wel de gevaarlijkste man aan de zijde van Margriet. Zo schoot hij in de 11e minuut een bal op de paal. Dus dan was misschien de wedstrijd al half en half beslist geweest. In de 18e minuut kreeg Kwekel de kans om de 2-0 te scoren. En zijn schot ging maar rakelings over de lat naar een hele goede combinatie. Ik moet zeggen dat Margriet ontzettend goed combineert. Ook opbouwend, heel goed elkaar vindt. En Vinkel geeft eigenlijk reactievoetbal, terwijl ze nu toch wel uit een mooie aanvalsschieterij op de lat bij Margriet. Dus dezelfde was het hier nu 1-1 geweest. Maar in de 17e minuut kreeg Vinkel de grootste kans eigenlijk. Ger van den Boom die ging over links, ging hierdoor. Zijn voorzet die kwam bij, even kijken, bij Van Sokkel. En die schoot laag in, maar de keeper die redde van Margriet. Dus je ziet hier een wedstrijd die op en neer gonst. En heel attractief, heel snel, hoog tempo en goede combinaties. Dus het kijken meer dan waard aan deze kant. Een minuut op 25 speelt hier. En de tussenstand is 1-0 voor Margriet.
1: Oké, dankjewel. Henry, dan gaan we naar Vesterend tegen FC Uden. Hans Smilders, al doelpunten gezien bij jou?
5: Ja, zeker. In de vierde minuut leek FC Uden op een 0-1 voorsprong te komen. Het was een prima steekbal van Stan van der Zanden op Meli Brulat, die in de draai de bal in de verre hoek schoot. Doelman van Vestiland kansloos. Maar grensrechter, vlag omhoog, scheidsrechter, keurt doelpunt af. En zo bleef het dus 0-0 tot in de elfde minuut, toen Vestiland aan de rechterkant doorging. Ook een prima aanval, een dieptepaas in de draai, direct geschoten door een van de aanvallers van Vestiland. En dat betekende de 1-0 voor de thuisploeg. Maar zojuist in de 18e minuut kwam er Sudo op gelijke hoogte. Het was wederom een aanval door het centrum met een steekpaas, dit keer van Meli Palat. Steekpaas op Didier Gevers draaide om de man heen en schoot met links snoeihard en onberispelijk binnen. En daarbij beide ploegen weer op gelijke stand. 1-1 hier inmiddels als we 21 minuten gespeeld hebben. Vestiland wel een meer balbezit. Dit is ook de ploeg die het meeste bij de drie punten gebaat is. Het behalen van het periodekampioenschap zit er dus dik in voor Vestiland. Wanneer ze hier vandaag die drie punten gaan veiligstellen. Maar FC Uden dat loert op de counter en laat dat nu net de specialiteit van de ploeg zijn. Dus Vestiland heeft toch maar voor de zekerheid vier verdedigers achterin vastgehouden. Zodat het middenveld helemaal open ligt en dat ook vaak met lange ballen wordt overgeslagen. Nu FC Uden misschien aan de aanval kunnen gaan bouwen. Stan van der Zanden helemaal naar de zijlijn gedrongen. Moet dan even terugspelen naar Marijn Derks die de bal dreigt te verliezen. Maar dan geholpen wordt door een van de medespelers die een robotje vechten langs de rechterkant in de goede zin van het woord. Maar dan is hij daar toch prima uitgekomen en heeft hij zijn diepe bal kunnen geven. Maar daar kan die gevers die wij, kan de verdediging van Vestiland rustig opruimen en zelf aan een aanval gaan bouwen. 22 minuten op de klok en daarna staat de stand van 1-1.
1: Dankjewel Hans. Dan gaan we naar Volkel tegen prinses Irene. Wilco van Nieuwland, bij jou was het nog 0-0. Hoe staat het nu?
6: Ja, op dit moment staat de stand nog steeds op 0-0. Terwijl Volk toch wel de beste kans heeft gekregen sinds we elkaar net nog spraken. Het is al verplicht de twee groepen geweest die telkens dichtbij een doelpunt is geweest. Ook Bram van Blokje nog een keer de bal weer voor zijn rechter kreeg, maar nou toch besloten om meteen te schieten. Waar het dat de keeper hem goed eruit kon houden. En verder heeft Volk nog een vrije trap gehad in de vorm van Bram van Blokje die de bal richting tweede paal wist te schieten. Waar Christian van Sluis, gelegenheidslinksback, eigenlijk de bal over het doel wist te koppen. En ja, eerlijk gezegd heeft de prinses Irene nog niet heel veel tegenover kunnen stellen. Maar ja, goed, zoals al eerder gememoreerd, staat er voor prinses Irene vandaag niet al te veel op het spel. Ja, voor de rest, zoals gezegd, Volk heeft nog wel het initiatief, heeft het meeste balbezit. En prinses Irene probeert spaarzaam tot mogelijkheden te komen. Al is nou hier de linksbuiten van prinses Irene aan de bal, die loert om de bal voor te zetten. Maar hij besluit toch maar de bal met zijn rechter dan maar door te spelen. Maar hij zet wel de nummer 12 van, of de nummer 10 van de prinses Irene. Tim van der Brand vrij voor de keeper. Waar het niet dat hij in buitenspelpositie de bal nog tot doelpunt probeert te promoveren. Al met al dus vrije trap voor Volker van achteruit. En bij een 0-0 tussenstand. Nou, even kijken. 28 minuten gespeeld hebben in de eerste helft.
1: Oké, dankjewel Wilco van Nuland. En zo gaan we dan naar het nieuws van 3 uur. U vertellende dat PSV en Twente op 1-1 staan. NEC staat met 1-0 voor bij Go Ahead Eagles.
0: NEC.
1: Ajax en Heerenveen staan nog op 0-0. AZ staat met 2-0 voor tegen NAC Breda. PEC Zwolle Feyenoord 0-0. En Utrecht Fortuna Sittard 0-0. Heracles Groningen 1-1. Sparta Excelsior 0-1. En Volendam tegen Telstar 1-0. De verliezer van deze wedstrijd gaat de finale van de na-competitie spelen tegen Willem II, dat gisteren duidelijk won van Almere City.
0: Ja, Dat was ook een soort broedertwist die slecht eindigde. Hè? Tjonge, jongen.
1: Ja.
0: Niet te geloven. Met een zeer zware blessure. Voor twee, die toegebracht werd door, door iemand zijn beste vriend. Heftig.
1: Nou ja, ik heb ooit de twee koemannetjes tegen elkaar zien spelen.
0: Ja.
1: Weet je dat nog
0: dat
1: te herinneren?
0: Dat kan ik me nog heel goed herinneren, die beelden.
1: Volgens mij ging Erwin er met gestrekt been in.
0: Dit kun je wel tegen zeggen, Edwin. Ja. Nou, volgens mij was het andersom. Volgens mij ging Ronald tackelde Erwin. En niet te zuinig.
1: Nou ja,
0: hij moest op het veld.
1: Zo verraad ik mezelf weer dat ik eigenlijk geen verstand van voetbal heb. Maar het begint een beetje te kriebelen.
0: Nou ja.
1: Goed, we gaan maar gauw naar het nieuws.
0: Inderdaad. En zometeen terug met het tweede gedeelte van MFM Sports.
7: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden. Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl. Dit is MFM.
8: MFM Brabant.
7: Overal.
8: Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Het nieuws van 3 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsden en knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Hoever 10 minuten extra. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
12: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
13: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
14: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
12: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
11: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.

0: Sport.
1: Daar zijn we weer. Tweede gedeelte van deze bijzonder spannende dag op het gebied van het amateurvoetbal. En nu krijgt rechtstreeks verslag hier bij MFM Sport. Snel weer naar de velden, Jacques.
2: Ja, want de 2:30 wedstrijden zitten in het laatste kwartier van de eerste helft. We gaan eens kijken in Meegen bij Vita tegen RKKSV. Zoals Jos het noemt, Kruisstraat. Jos, Vita gaat toch voor de zegen of...
3: Nou, er wordt flink gewerkt. We zien een aardig wedstrijd eigenlijk van beide kanten. En we zien ook kansen. En het eerste doelpunt, jammer dat het afgekeurd is. Het was in de 17e minuut. Het was een doelpunt van Willem Brouwer. Het was een buitenspelpositie. Ja, een beetje discutabel. Ik zat toch ongeveer op dezelfde lijn. Ik kon het niet constateren. Maar de grensrechter, ja, een goede grensrechter. Die vlag natuurlijk. En dat deed hij ook. En scheidsrechter kan dat niet bekijken. Hij zat midden op het veld. En ja, die moet dan maar fluiten. En dat deed hij ook. En die keurde het doelpunt af. Dat was dus de 1-0 voor Vita dat niet doorging. Toen was een corner van Jamie Knipping. Die een behoorlijk lekker schot heeft. En de bal via de lat. Drun niet over de lat rennen. Dus ja, een paar centimeter lager, dat was een doelpunt geweest. Hun zijn gevaarlijk met de linkerspits. Die is toch gevaarlijk van de Kruisstraat. Maar echte goede scoringskansen hebben ze nog niet gehad. En Willem Brouwer die gaf in de 27e minuut van Vechen nog een mooie schietkans eigenlijk, maar die treuzde te lang en ja, de bal werd omfutsen door de verdediging van de Kruisstraat. Jammer. Zojuist ook weer een corner en een schot van Bart van de Koolwijk die rakelings over de kruising ging. Ja, dus er zit iets in. Natuurlijk, kijk, je moet natuurlijk altijd voetballen zeggen. Ik moet altijd proberen zo hoog mogelijk te voetballen. En het is een sportieve wedstrijd. Een scheidsrechter Koppers die heeft de wedstrijd eigenlijk goed in hand. Dus een goede 35 minuten gespeeld hier met een tussenstand van 0-0.
2: Ja. Nee, we hebben Jos aan de lijn, Ben. Jos, 1-0 voor Schadewijk.
3: Dankjewel.
2: Hallo Jos, 1-0 hè. Dus doelpuntje maken even, hè, dadelijk.
3: Oké, bedankt.
2: Goed zo. Oké, dan gaan we naar Joop van Lanen, RKGSV, Gerwen tegen de Rakt. En we hadden twee gedreven teams bij de opening van de wedstrijd. Hebben die twee gedreven teams al gescoord, Joop?
4: Ja, dat hebben ze. Nee, ze niet. Wij. Want wij staan met 1-0 voor. Het is 0-1 hier en 34 minuten gespeeld. Ik kwam tot stand in de 21e minuut. Een hoekschop van Levi van Beek. Vanaf de rechterkant. Een draaiende bal. Een verdediger van hun kon erbij. Maar die bal ging richting de keeper. Maar ja, die durfde hem niet te pakken. En die,

0: rijk maken. Want die hebben een winstpartij nodig ook om nog uitzicht te hebben op een promotieplek in de na-competitie. Dus ja, het kan nog alle kanten uit hier, maar vooralsnog. Ja, nu ligt het spel even stil. Kijk wat er aan de hand is. En een overtreding van een speler van Gerwe bij ons in de achterhoede. Brian Vial heeft nou de bal, die gaat hem uittrappen. Ja, soms wordt er even getemporiseerd, dat zie je dan. En dat doet de rakte ook. En dan, dan laait het in één keer weer op. En dan, even kijken, kan dit even meenemen. Dan gaat hij die bal uittrappen. Dan gaat hij heel lang over doen. Zo doen. Nee, gelukkig niet. Dan gaat die bal naar de rechterkant. Er is Guus van Kessel, die probeert Mansawai weg te sturen. Maar dat lukt niet, dan zitten de verdedigers ertussen. Dat is het spel wat hier op dit moment gespeeld wordt. 36 minuten gespeeld, stand 0-1 in het voordeel van FC Drak.
1: Ja, en dat is een gunstige ontwikkeling in de vierde klasse H voor de Udense club. We gaan naar Herpen, waar Herpinia tegen hekkensluiter OKSV aan het spelen is. Een burengevecht, altijd leuk. Maar heeft dit al geleid tot doelpunten, Benny?
2: Ja, er is er ook eentje gevallen, Jack. En dat was vrij snel nadat ik net uit de uitzending was. In de 16 minuten heeft namelijk Herpinia de 1-0 laten aantekenen. Uit de voorzet was er een scrimmage voor het OKSV-doel, waarbij een speler en de doelman van OKSV zeer waarschijnlijk elkaar in de weg liepen. En die scrimmage was het Willem Verras, die vanaf de 16 meter snoeihard inschoot en de 1-0 liet aantekenen voor Herpinia. En daarna is de doelman even later toch uitgevallen. De wedstrijd heeft toen toch wel een paar minuten stilgelegen. Had toch een oog- of schouderblessure. Dat kon ik er niet precies uithalen. Maar in ieder geval, die is vervangen door Alterpinia-speler. Maar toch ook vooral OKSV-man Paul Zweep. Die dus nu in het doel is gaan staan. En Herpinia, ja, dat probeert wel die 2-0 te maken. Heeft ook in de scrims een keer de paal geraakt. Was het ook bijna 2-0 geweest. Maar dat lukt nu niet. Maar OKSV heeft een paar goede kansen laten liggen om die gelijkmaker er al in te schoppen. Goede mogelijkheid was er een paar minuten geleden nog voor de spits van Overlangen, maar die schoot op de vuisten van Robin Derks en daar hielden ze enkel een corner aan over. Herpinia nu weer in de aanval met Bovendiet. Neem even mee. Die geeft op van gisteren Gijs van de Heuvel. Die legt weer terug op Mike Jansen. En het is daar een beetje gefrieeld. Het is heel druk in het strafgebied van OKSV. Mike Jansen probeert misschien uit te halen. Nee, gaat weer naar rechts. En laat van gisteren en die raakt de bal kwijt. En dan kan OKSV misschien snel uitkomen in de omschakeling. Gaat natuurlijk heel snel met twee spelers voorin. Maar dan is het toch weer Thomas Ontweek die ingrijpt. We zitten inmiddels in de 41e minuut. Maar zoals ik al zei, het spel heeft een paar minuten stilgelegen. Dus we gaan zeker nog een paar minuten door hier voordat het rust is. Maar het tempo is hoog. Ploegen doen er alles aan om een goede wedstrijd neer te zetten. En het is alleen maar leuk. De toeschouwers, de vele opgekomen toeschouwers trouwens vandaag, die vervelen zich niet. Tussenstand hier dus, na 41 minuten, 1-0. Nou komt Jesse van Boekel goed door overlinks, maar die kan weer geen voorzet afgeten. Zoals ik al zei, tussenstand hier, vlak voor de rust. Herpinia OKC 1-0.
1: Dankjewel Benny. En dan gaan we in deze uitzending zonder problemen ineens drie klassen omhoog naar de tweede klasse B. Daar zit in Averstijn. Averstijn tegen Berchem Sport. Averstijn, Heeswijk of Dinter. Daar gaan we dan. Arie, hoe staat het bij jou?
3: Het staat nog steeds 0-1 voor Berchem Sport. Maar het had niet veel gescheeld, want Averstijn is heel veel uit de startblokken gekomen. En Niels Klaassen die heeft toch wel twee hele goede reddingen gedaan al. Dat het van scoren afhield van Averstijn. Dus ja, er is nu een corner van Averstijn. Dus ik was even aan het kijken hoe dat zou verlopen. Maar in ieder geval, het is nog niet helemaal over. Er komt weer een nieuwe corner. Maar in ieder geval, Berchem zakt weer helemaal in. Wat de eerste helft ook veel deden, inzakken. En ik moet zeggen, Averstijn die is best wel slordig of onzorgvuldig. Zullen we het maar zeggen, met voorzetten geven of met afwerken. Ja, een beetje het nonchalant misschien van over half overstapje, half omhaaltje en zo. Ja, dat komt bijna boven in de ballenvanger. Dus dat is voor deze klasse. Al is het drie klassen promotie gemaakt met Benny. Hier wordt ook geprobeerd. Ja, Berchem met die... Ja, nou wordt van Berchem heen flink gehaakt, maar Het is niet waard. Oh, ik krijg wel een

0: ik had ik wou zeggen, voor de wedstrijd is het niet waard. Maar goed, dat wachten we hier maar even af. We hebben, even kijken, we hebben op dit moment een 52 minuten gevoetbald. En Berchem zal een doelpuntje moeten maken. Maar dat zien we straks wel.
1: Okidoki, dan gaan we naar Rotterdam. Antibes Barbij tegen HVCA. En deze ploeg stond met 2-0 voor bij de rust. En hoe is de tweede helft begonnen, Appie?
2: Nou, goed eigenlijk. Het is nog steeds dezelfde stand, 2-0. In het voordeel van HVCA, dus niet in het voordeel van Antibes Barbij. En we zitten 55 minuten in de wedstrijd. En wel een goede redding daarnet van Jurre van Wacker, de keeper van HVCA. Die toch nog een doelpunt voor Antrovari wist te voorkomen.
1: Oké.
2: Okay. Zoals het er nu uitziet, ja, blijft het nog even 2-0. En althans, daar hopen de mannen en de supporters van hey, ze hopen daarop.
1: Oké, goede ontwikkelingen in Rotterdam. Het lijkt er toch wel langzaamaan naartoe te gaan dat HVCH een hele goede kans op het kampioenschap maakt. We gaan kijken of het dat bij Margriet hetzelfde is. En daarvoor zakken we gewoon een plaatsje, een klasse omlaag naar de derde klasse F. En we hebben Henry Verstegen vandaag naar ons gestuurd met het verzoek: doe maar eens een kampioensverslag. En dat is hij toch echt wel aan het doen. Henry, hoe staat het bij jou?
3: Het staat hier ondertussen in de 40e minuut staat het hier 2-0 voor Margriet. Om even terug te gaan, het was 1-0 natuurlijk. In de 25e minuut krijgen we 5 corners achter elkaar van aanvoerder Ger van de Boom van Vinkel. Die levensgevaarlijk waren, die corners. Maar er kwam geen goal uit. Dus Vinkel heeft ook gewoon eigenlijk wel een beetje moeite om te scoren, die kleine kansjes die ze krijgen. Margriet daarentegen, die speelt gewoon voor het kampioenschap en ook als een kampioen. Goed combinerend, hardwerkend, elkaar goed vinden, kans creëren. In de 30e minuut was het nog Rob van der Ven die vrij op de keeper ging. Maar de keeper Hanenberg die redde, knap. Maar in principe had dat ook gewoon al de 2-0 moeten zijn. Maar in de 36e minuut, 6 minuten daarna, kregen we een vrije trap vanaf rechts, de punt van de 16 meter. En het was dezelfde Rob van der Ven die bal in de rechter onderhoek schoot. Knap. De keeper kon er niet bij. De muur stond goed. Ja, hij was gewoon goed genomen. Dus dat betekende de 2-0. En vanaf dat moment moet ik eerlijk zeggen dat Madrid gewoon frank en vrij speelt. Tuurlijk vind ik het er alles aan om rust te doen aan die 2-0 achterstand. Maar Margriet laat toch wel zien hier dat ze gewoon misschien wel de beste zijn in de klasse. Ik kan eerlijk gezegd niet over de anderen praten. Maar als je het hele jaar bovenaan staat en je laat dan dit voetbal zien, dan denk ik wel dat het terecht is. Maar ja, het is nog niet gespeeld natuurlijk. We hebben nog zometeen nog 45 minuten. Je weet maar nooit. Maar nu ziet het er in ieder geval goed uit voor Margriet. 2-0 voorsprong. En bijna rust hier.
1: Hartstikke goed. Dankjewel, Henry, voor dit duidelijke, heldere verslag. Dan gaan we naar Hans Smulders bij Festilent tegen FC Uden. Hans.
4: Daar hebben we 44 minuten op de klok staan. Staat inmiddels 2-1 voor Festilent. In de 41ste minuut kwamen ze op die voorsprong. Het was een aanval via de linkerkant. Bal werd voorgezet en snoeihard van 2 meter afstand ingeschoten. Nick van der Pol kreeg de bal nog wel tegen zijn lichaam, maar kon hem niet meer voor de doellijn stoppen. Hij raakte ook nog wat geblesseerd bij die werkelijk snoeiharde pegel die achter hem in het doel viel. En zodoende dus Festilent op een 2-1 voorsprong. Over het algemeen te zien is dat een terechte voorsprong voor de mannen uit Zeeland. Die duidelijk nog voor die periode spelen en volop in de strijd gaan. FC Uden dat dus, zoals gezegd, veilig is in deze klasse. Dat speelt aardig mee, maar Festilent is de bovenliggende ploeg. Terwijl de Udenaren loeren op counters en die zijn levensgevaarlijk. Dus de wedstrijd hier is nog niet gespeeld. Staan inmiddels wel 45 minuten op de klok. En de goed leidende scheidsrechter zal weinig blessuretijd bijtellen. Denk ik 1 of 2 minuutjes als de Udenaren aan de linkerkant een aanval opzetten. Maar dan wordt de bal over de zijlijn gegleden door een verdediger van Festilent. Wordt die naar de ingooi hoog ingebracht, weggekopt daar. En dan kan Presselent aan de rechterkant van het veld weer weg. En dan door het centrum gaan ze uitverdedigen of aanvallen. Maar dan zit daar de verdediging van FC Utrecht tussen. Aan de rechterkant Marco van der Pol in balbezit. Maar die besluit dan om helemaal terug te spelen op zijn broer. Zijnde ook de doelman van FC Utrecht, Nick van der Pol, die de bal wel weer in het spel gebracht heeft. Met een lange bal vooruit. En dan is het zomaar Stan van der Zanden die op de punt van de 16 in balbezit komt. De bal dan voorspeelt naar Michael van der Pol, die hem kan zou kunnen gaan geven, maar ook kan gaan schieten, dat ook doet. Maar dan ziet hij die bal via de verdediger van Festilent over de achterlijn gaan. Krijgen u daarna nog een hoekschop te nemen in iets wat de laatste balomwentelingen van deze eerste helft zullen gaan zijn, denk ik. Ankan Kair heeft zich gemeld bij de hoekschopplaats en de bal neergelegd gaat hem zo meteen inbrengen. 1, 2, 3, 4, 6 van FC in de 16 bij Festilent. Komt de bal laag voor. Gaat die door alles en iedereen gemist worden. Maar dan is het een heel slap schot van Teun Bloem. Die een makkelijke prooi voor de doelman. En misschien hoort u het op de achtergrond. De scheidsrechter heeft voor de rust gefloten. Festilent leidt met 2-1.
1: Dankjewel. Ook inmiddels rust is het bij Volkel tegen Prinses Irene. Maar ja, onze diehard verslaggever Wilco van Nuland wil natuurlijk even terugkijken op die eerste helft voor ons. Dankjewel voor het wachten, Wilco. Hoe is de eerste helft afgelopen?
5: Ja, het is hier, we zijn hier gaan rusten met een 1-0 voorsprong in het voordeel van Vobbekul. Het was de al eerder genoemde Teun Verhoeven die de bal recht door het midden aangespeeld kreeg. In de punt van de aanval door Bram van der Locht. En hij draaide perfect vrij om vrijheid uit te kunnen halen met zijn rechtervoet. En hij schoot de bal dan ook met een streep in de rechterbovenhoek. In de kruising, zoals ze ook wel eens uit willen zeggen. En ze hadden leidt Volker dus met een 1-0 een voorsprong. Voor de rest is Volker nog wel een paar keer vaker gevaarlijk geweest. Ook weer in de persoon van Teun Verhoeven. Maar het is ook precies Rene dat toch nog in de tegenstoot in de persoon van Tim van der Brand, wie anders zou je zeggen, ook nog gevaarlijk kon worden, waarbij de bal vanuit een pijlsnelle counter teruggelegd werd op Tim. En hij randje 16 vrijheid mag halen, maar de bal niet vol wist te raken, waardoor de bal een eenvoudige prooi werd voor de doelman van Volkel, Sam Vroeven, die vandaag zijn laatste thuiswedstrijd speelt. Hij gaat terug naar Juliana Mil komend seizoen. En ook Rick van Hintem speelt vandaag zijn laatste thuiswedstrijd in het shirt van Volkel 1. En ze zullen vast en zeker aan het eind van de wedstrijd nog wel even in het zonnetje gezet gaan worden. Maar goed, desalniettemin, het is nou dus rust hier en we gaan kijken dadelijk of het een dikke 10 minuten hoe dat de tweede helft zal gaan lopen. En zoals al gezegd, met een 1-0 voorsprong voor Volkel.
1: Dankjewel, Wilco. Dan zijn er gisteren al wedstrijden gespeeld. En we hebben daar al naar gerefereerd aan het begin van het eerste uur. En een van die wedstrijden was in Uden. In de derde divisie speelde UDI 19 tegen UNA uit Veldhoven-Zeelst. En daar gaan we even op terugkijken met uiteraard Fons Boekelder. Fons, hoe is de wedstrijd gisteren naar jouw idee verlopen?
6: Ja, dat is een moeilijke en wel ook een mooie vraag. Nou, de Udenaren begonnen heel goed zelfs aan de wedstrijd. Meteen na de aftrap kreeg Udi al een hele mooie kans door onze linkerverdediger. Maar die inzet die was net te zacht om doel te treffen. Het was Jonas Klein overigens, ze kon even niet op zijn naam komen. Ja, en daarna golfde het spel een beetje op en neer. En dan UNA kreeg ook wel een mogelijkheid. Maar die defensie bestond op dat moment aan zijn huis. Dus er was geen doorkomen aan. Totdat in de, de tiende minuut een bal van achteruit gespeeld wordt op Jules Bongers. Die bal keurig aanpakt en in de 16 dribbelt. En daar neer wordt gehaald. En dat betekende dat de scheidsrechter van dienst resoluut naar de stip wees. En ja, wie anders zou zich daarmee bezighouden dan Louis van Zundert, de topscorer van UDI 19. En die benutten dat buitenkantje uiteraard heel goed. En dat betekende 1-0 voor Rudy 19 en voor Louis Verzundert zijn 27e treffer van het seizoen. Ja, lang konden de Udenaar daar niet van genieten. En 10 minuten daarop beging Mick van der Voort een overtreding in de 16 meter. En de een zegt geen strafschop, de ander zegt wel een strafschop. Ik zat in de omroepcabine, dus te ver weg om dat te constateren. Maar de scheidsrechter die besliste anders en die legde die bal op de stip. En het was Dylan Zwartjes van UNA die onberispelijk binnenschoot en de stand op 1-1 bracht. En zo bleef die stand ook tot de rust gehandhaafd. Ja, en dan begint die tweede helft, die kantelde finale. We waren nog niet zo heel lang aan de gang en binnen 2 minuten scoorde UNA 2 doelpunten en dat betekende een 1-3 achterstand. En ja, dan gingen de kopjes omlaag en die wedstrijd was gelopen. Er was inmiddels in de rust ook al wel bekend de tussenstanden, hoe ze ervoor stonden. Mocht u die verliezen, dan was er op dat moment nog niks aan de hand. Maar ja, je weet nooit hoe een wedstrijd in de tweede helft kan kantelen. Maar goed, er is gewoon doorgevoetbald en deze stand bleef op het scorebord staan. En dat betekende dat jullie, desondanks die 1-3 nederlaag gehandhaafd blijft voor volgend seizoen in de derde divisie B. Ja, dat is toch wel een heel tijdje geleden dat we dat gedaan hebben. Want de vorige 2 edities dat we in de derde divisie uitkwamen, degradeerden we het seizoen erop meteen weer uit die klasse. En dan moest men weer afzakken naar de vierde divisie. Goed, al met al, dus Udi tevreden. Maar we hebben een slechte tweede helft gehad in het jaar 2026. 9 wedstrijden op rij, niet hebben kunnen winnen. Slechts 1 puntje kunnen halen tegen Scheveningen. Ja, Niels van Kassen ging ervan uit toen we zo hoog stonden. Het moet mogelijk zijn dat we eventueel een 7e, 8e plaats gaan halen. Maar dat is dan niet gelukt. Maar hij had ook een vooruitziende blik, want we hebben er vaak in de bus over gehad toen het wat minder ging bij UDI 19. Hoeveel punten moeten we halen om in de derde divisie te blijven? En toen zei hij altijd 39. Dus wat dat betreft had hij het bij het rechte eind. En die hebben we gehaald. 39 punten. Topscorer in de derde divisie. Louis verzon het met 27 doelpunten. Dus dat is mooi. Maar okay, Er zal het een en het ander wel moeten veranderen bij jullie 19. Want ik heb dan alle wedstrijden gezien, zowel uit als thuis. Aan kwaliteit ontbreekt het toch wel enigszins. En zeker als we geblesseerde spelers hebben, zoals we het afgelopen jaar hebben gehad met Jan van der Aardert, Owen Mobilia, Jules Bommers, Zoran Hurkmans, ga zo maar door.
1: Fons, ik wil je even onderbreken, want we hebben Leon van Langveld aan de lijn hangen en die moet dadelijk de tweede helft gaan vlaggen. Dankjewel voor je heldere verslag. We gaan snel naar Leon, want anders staat hij dadelijk langs de lijn met een vlag en een telefoon in zijn hand. En dat kan niet, hè?
7: Ja, sterker nog, dan loop ik nu naartoe.
1: Dan loop je nu naartoe. Nou, ben maar kort
7: ja,
1: even,
7: ik loop
1: Leon.
7: Aan de andere kant. Ik heb één geluk dat ik aan de andere kant ben. Even kort. De wedstrijd hier, Odilia Pela-Gillesreek, 0-1 in het voordeel van de bezoekers. En Odilia Peel de kansen, Gillesreek 1 uitbraak, hoewel ze zeker niet zwakker waren. Maar Odilia Peel, Gillesreek 1 uitbraak, een doelpunt, 1-0 in de 40ste minuut. Odilia Peel moet in ieder geval winnen. Dan moet Maaskantse Boys verliezen van Maliskamp. En mag Herpinia niet meer dan 7-0 winnen van OKSV. En dan heeft Odilia Peel nog een kans op een periodetitel. Of dan pakt Odilia Peel de periodetitel, maar nu gaat het niet meer. Dus ik hang nu op, want ik moet nu verder, jongens.
1: Hartstikke goed, dankjewel. Veel succes.
8: Mooi.
1: Ja, hartstikke mooi. Ja. Dit is nou echt MFM Sport, hè?
8: Ja, live.
1: In. Tot aan de zijlijn zijn we erbij.
8: Ja, zeker weten. We zitten met onze neus er bovenop hier bij MFM Sport. U hoort het wel natuurlijk, ja.
1: Maar gelukkig hebben ze nog 45 minuten om de boel te kantelen. Ja. Want Herpinia gaat niet met 7-0 winnen.
8: Nee.
1: Dus Maaskantse Boys die zou nog wel eens kunnen verliezen van Maaskamp. Dus ja,
8: We gaan het afwachten.
1: We gaan het afwachten en we horen het over een uur.

0: Update.
1: Ja, tot zover eventjes weer wat muziek, want we gaan weer snel verder met al die verschillende wedstrijden die we vandaag moeten verslaan. Het is een heel rijtje, dus snel weer verder. Maar eerst eventjes wat overzichten, Jacques.
2: Ja, want we zijn toch wel heel erg benieuwd hoe dat het in Rotterdam staat bij Antibarbarie tegen HVCH. HVCH lijkt toch wel volgend jaar in de eerste klasse uit te gaan komen, want ze stonden met 2-0 voor Appie. Is dat nog steeds ongewijzigd?
3: Ja, inderdaad, het is nog steeds een onverwijzigde stand. Nog steeds 2-0 in het voordeel van HVCA. 75 minuten bijna gevoetbald. Er zal nog iets bij komen, dus nog een 20 minuten voetballen. En dan mag HVCA zich kampioen van de tweede klas. Er zijn een goede aanval, maar die wordt net achtergelaten door een andere barbarie spelen. Dus nog steeds 0-2 voordeel van HVCA.
2: HVCA speelt een goede wedstrijd, Appie?
3: Nou, dat is matig.
2: Het is matig.
3: We zien dat jongens wat zenuwachtig zijn, zeker in het begin van de wedstrijd. En toen de doelpunten vielen, ging het wat beter.
2: Ja.
3: Maar nu zie je toch dat Bavari ook wel weer wat aanvallende impulsen krijgt. En Jure van der Akker staat goed zijn doel te verdedigen. En die weet zijn doel nog schoon te houden.
2: Oké. Maar goed, nog 20 minuten te gaan. Dat moet er over de streep getrokken kunnen worden. Ja, dus nu gooien we de boel maar dicht, Appie. Want het zou toch wel mooi zijn om weer in de eerste klas uit te komen.
3: Ik heb een ingooi te werk.
2: Ja, oké. Goed, dan gaan we naar Arie van der Sloot. Bij Arnhemstein tegen Berchemsport. Het was 0-1 voor Berchemsport toen we jou verlieten, Arie. Is dat nog steeds zo?
4: Nee, dat is niet. We hebben de stand verdubbeld.
2: Kijk, dat is
4: nog
2: eens een keer.
4: In de 55e minuut was het een hele goede rush van Peres Hoeks. Ja, die toch wel de laatste paar wedstrijden de stempel echt wel drukt voor dit Bergensport. Ja, rustiger, beetje rustiger geworden. En hoe moet ik het zeggen? Ja, een beetje de mond dicht houden. Niet zo fel zijn, laat ik het zo even noemen. Maar goed, hij doet het op dit moment hartstikke goed. En de bal die... Die komt via een scrimmage bij de voeten van Stijn Roefs. En die kon zo voor een vrij doel binnentikken. Dus dat was de 2-0 voor Berchemsport. Ja, verdiend. Qua voetballend moet ik zeggen is Berchem toch wel de betere. Maar qua felheid en op het doel aan, dan heeft Averstein toch wel het meeste recht om op een doelpuntje. Maar ja, goed. De kopbal die gaat raken eens over. En raad wel, wie was het? Het was Peres Hoeks die daar stond. Maar de bal die kon hij niet omlaag drukken. Dus, maar goed, die 2-0. Ja, Averstein een beetje slordig. Of net wat we straks ook gezegd hebben. Naar dat doel toe. Van alle kanten probeert te schieten. Maar te moeilijk de bal te doen. En uiteraard ziet daar iedere keer ook nog Niels... de keeper van Berchemsport, die zit er best wel een enkele keren tussen. Dus het is of het dik verdiend is voorsprong, dat maakt allemaal niet uit. Want het doet ook wel eens onverdiend winnen of verliezen. Dus daar gaan we maar niet vanuit dat dit blijft gewoon zo. Dus Berchemsport kan er aanval van. Nee, er wordt weer verprutst door Averstein. Ja, er zijn er al... Zeker al in de 20 kansen die verprutst zijn eigenlijk om een goed schot te geven en dat niet goed uitkomt. Dus, maar goed, Berchem die treurt er niet om. Die houden het wat dat betreft dan goed dicht. Laten we het dan zomaar daar maar op zetten dat ze iets te moeilijk moeten schieten om de verdediging te verschalken van Berchemsport. Dus we hebben nog iets meer als een kwartier te voetballen. En we hebben hier een 0-2 voorsprong voor Berchemsport.
2: Oké, dankjewel Arie. Nou, in de Eredivisie is het vanmiddag ook spannend. De wedstrijden zijn allemaal om 2:30 begonnen. En zoals het er nu naar uitziet, gaat NEC toch die derde plek innemen. Ze staan met 2-0 voor met de rust tegen Go Ahead Eagles. FC Twente die kwam wel terug van een 0-1 achterstand op 1-1. Maar vlak voor rust wist PSV toch op 2-1 voorsprong te komen. En Heerenveen en Ajax hebben nog niet gescoord. En als het er zo naar uitziet, dan gaat NEC de voorsprong. voorronde van de Champions League in. Onderaan is het ook natuurlijk heel erg spannend. Volendam moet winnen van Telstar om Telstar in de nacompetitie te duwen. Maar nadat ze op een voorsprong waren gekomen door een doelpunt van Descott, al in de tweede minuut, heeft Bakker net voor rust gelijk gemaakt voor Telstar. En dat betekent dan dat niet Telstar, maar Volendam de nacompetitiewedstrijd gaat spelen tegen Willem II. Maar goed, er zijn op alle velden nog 3 kwartier te spelen. Er kan in het voetbal zeker nog alles veranderen.
1: Ja.
2: U hoorde het zojuist bij Fons Boekelder. Binnen 3 minuten kan er 2 keer gescoord worden. Dus alles is mogelijk.
1: Ja.
2: We hebben nog andere ruststanden uiteraard voor u. En dat is in de tweede klasse B. DSOV tegen Roda 23 2-2. CHC tegen ZSGO WMS 0-0. De Meer tegen AGB 1-0. Avestein Bergemsport 0-1. DCG tegen Apkoude 3-0. En Antibarbari tegen HVCH 0-2. Als het zo blijft, dan gaat HVCH met 2-0 kampioen worden. En na de degradatie vorig jaar meteen weer terug naar de eerste klasse. Derde klasse F, daar lijkt het er toch wel op dat Margriet kampioen gaat worden vanmiddag. Ze staan met 2-0 voor tegen EVVC. Volkel, Prinses Irene 1-0. Wilhelmina, Nooit Gedacht 1-0. DSC tegen Heeswijk is wat later begonnen omdat de scheidsrechter in de file stond. Wat?
0: 1-1.
2: Wat is 1-1? De ruststand. Oké, DSC tegen Heeswijk is 1-1 ruststand. Ben is wel zo snel, hè. Als hij wat binnenkrijgt, dan wordt het meteen gecorrigeerd. Nulandia tegen BMC 0-0. Vestilent FC Uden 2-1. We waren daar vanmiddag bij, maar gezien de tussenstand van Margriet tegen EVVC moet onze verslaggever, die ook consul is van de KNVB, met de schaal naar Margriet toe, naar Os. Dus waarschijnlijk hebben we geen verslag van de tweede helft. Vestilent FC Uden is 2-1 met de rust. En Den Dungen tegen Schijndel 0-0. We zakken weer af naar de vierde klasse C. Debian 22... Vesta 19-0-0, Vita RKKSV 0-0, BZSS tegen Alem 0-2 en Schadewijk tegen Dezo is 1-1. En dat is niet zo gunstig voor Vita. Maar ja, goed, zoals Jos van Ossau, onze vaste verslaggever van Vita, zei, laat ons lekker maar in de vijfde klas spelen, dan hebben we weer hele leuke regio-derbies. Ja, ach, op dit niveau moet dat kunnen. Ja, het moet wel kunnen.
1: Glas half leeg, glas half vol.
2: Hij mag het zeggen. Ja, dat is waar.
1: Ja.
2: Vierde klasse H, Vorstenbosse Boys, ASV 33-1-0. VOW tegen WEC 1-1. Milheser Boys, Eli 1-0. Of moet ik ELI zeggen, Dennis? Jij bent van de afkortingen.
1: Nee, zeg maar gewoon Eli.
2: Ik zeg gewoon Eli. RKGSV, zoals Joop van Lanen zegt, Gerwen. Tegen FC Drakt 0-2. Dat is heel gunstig. Nijnsel tegen Bavos 0-1. En Keldonk tegen Brandenvoort 0-0. Zoals het er nu voor staat in de rust, gaat Keldonk degraderen. En weten FC Drakt en Bavos de meubelen te redden. Allebei staan ze op voorsprong en gaan beiden de nacompetitie in voor het behoud van het vierde klassenschap. Odilia Peel tegen Reek. Agrilles Reek 0-1. VCO tegen Gassel 1-2. SCMH tegen Loosbroek 0-4. Maaskantse Boys tegen Maleskamp 0-0. Herpinia tegen OKSV 1-0. En de laatste competitiewedstrijd in het bestaan van de vereniging CITO uit bij NLC 03 is 2-1. En dan is het doek voor de mannen uit Os gevallen. Ze gaan nog wel hun 85-jarig bestaan vieren, Maar ja, het is zoals het is.
1: Ja.
2: We hebben Henry aan de telefoon. Henry Verstegen bij Margriet. Staan ze nog steeds op 2-0, Henry?
0: Nou, ze staan ondertussen op 4-0.
2: Zo, jij bent van de doelpunten, Henry. Je mag van ons blijven.
0: Ze zijn de tweede helft gewoon heel goed begonnen, Margriet. Ze hebben de duimschroeven aangedraaid, zeg maar. Ze willen totaal geen risico lopen met die 2-0, want ze geven gas en ze blijven gas geven. Vinkel wordt een beetje overlopen in de tweede helft. Het was in de 50e minuut was het nog ploegmakers die rakelings overschoot van Margriet. Maar in de 51e minuut was het Kwekel uit een voorzet van links. Een lage voorzet die hij in het doel liep, 3-0. Twee minuutjes later was het een penalty, een zuivere penalty. De Rob van de Ven was degene die achter de bal ging. En dit betekende 4-0. Dus dat is een flinke tussenstand natuurlijk. En Finkel wordt een beetje overlopen op het moment. Ze moet opgelet dat dit niet een hele grote uitslag gaat worden. Ze blijven wel mooi voetballen. Ze blijven hard werken, maar Margriet is op dit moment toch wel eigenlijk een klasse apart voor Finkel. Ze zijn te sterk, ze combineren goed, ze zijn gewoon ook iets vallen. Alle tweede ballen zijn bijna voor Margriet, vooral op het middenveld. Dus het is natuurlijk een geweldige stand om te voetballen. En ik kan niet anders zeggen dat het dik en dik verdiend is. En we hebben hier nog even te gaan, dus het kan nog wel eens een grote uitslag worden. Ik ben benieuwd, maar de tussenstand is 4-0.
2: Oké, hartstikke goed. Nou, dan kan Hans Mulders met Schaal inmiddels onderweg naar Os. Want dat gaat niet meer fout lopen als we zo Henry horen. Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Heb je nog iemand hangen, Ben? Wilco die hangt. Wilco bij Volkel tegen Prinses Irene, waar het 1-0 was met de rust. Hoe is Volkel uit de kleedkamer gekomen, Wilco?
5: Ja, prima kunnen we wel zeggen. Ondertussen zijn er al verschillende kansen geweest voor Volkel sinds we weer begonnen zijn aan de tweede helft. Zoals bijvoorbeeld in de persoon van Jani Reijnen, die op eigen helft de bal onderschept en meteen Tigo van der Locht op snelheid de weg kon steken over de linkerkant. En Jani volle sprint doorliep richting de tweede paal, waarbij de bal net niet goed genoeg was om hem te bereiken. Daarna was het nog een keer Jasen, die ook de bal onderschept halverwege de middenlijn en daarmee op snelheid er doorheen kwam. Ook zijn pas kwam net niet aan voor het doel. En tenslotte was Rick van Intem ook weer van achteruit met een bal die hij onderschepte en meteen Teun Verhoeven weg kon steken. En ook daarbij werd goed ingegrepen door de keeper van Prinses Irene. En nu zien we dat de bal naar voren wordt geschoten door Tigo van der Locht, die de keeper opjaagt. En ja, de keeper die verkijkt zich bijna op de snelheid van Tigo. Keeper die probeert de terugspelbal weg te schieten, maar schiet daarbij toch nog vol tegen Tigo aan. Met een doeltrap als gevolg voor Prinses Irene. En op dit moment lijkt het dus op dat het eerder 2-0 wordt dan 1-1. Maar ja, goed, je zult zien dat ik er niet hardop mag zeggen. Want dat daardoor Prinses Irene de 1-1 gaat maken. Maar we gaan het zien. Ondertussen wordt Prinses Irene wel gevaarlijk. Al is Christian Versluis die de bal kan onderscheppen. En daarbij nog wel een ingooi cadeau moet staan aan Prinses Irene. Nummer 7 die gooit en dan krijgt de bal terug van de nummer 12. Nummer 7 die gooit dan ook voor het doel bij Volkel, maar de bal wordt afgeweerd. Nummer 22 van Prinses Irene legt hem opzij. En dan gaan we kijken of er nog een voorzet komt inderdaad vanaf de linkerkant. Maar er staat eigenlijk niemand bij de tweede paal om er iets mee te doen. En eindigt deze bal als is toch een ingooi voor Prinses Irene. Dus het duurt even voordat die genomen wordt, terwijl bij Volkel Thomas Wijs zich klaarmaakt voor een invalbeurt. Ik ben benieuwd hoe jij in het veld zal komen. En ondertussen is het Jani Reijnen die een onnodige vrije trap veroorzaakt hier direct aan de zijlijn. En als het mag, dan zal ik iedereen even meenemen in het live-verslag. Kijken of dat precies het ene daar gevaarlijk uit kan worden.
2: Ja.
5: De bal die wordt nou klaargelegd. Scheidsrechter Luca van der Wijst met grootouders in Volkel, die zet de muur op afstand. En de bal die wordt dus nou elk ogenblik voorgegeven. Zelfs de linkerkant van Volkel. Even kijken, ja, de bal die wordt nou genomen. Hij komt bij de tweede bal en hij wordt raken links bij de eerste bal naast de kop door Prinses Irene. En blijkbaar is je er aangeraakt door een Volkel-speler met een hoekschop tot gevolg. Waar Prinses Irene dan ook de tijd voor neemt. Maar ondertussen ligt de bal klaar. Als die ook nog mee mag nemen, dan...
2: Jos, die wacht dan.
5: Even kijken, de bal die wordt elk moment genomen. Hij draait hem in met zijn linkerbeen. En het is Sam Verhoeven, de keeper van Volkel, die hem wegbokst. En daardoor is het gevaar geweken voor Volkel. En is het ondertussen met ruim een uur op de klok, is dus nog steeds 1-0 in het voordeel van Volkel. Waarbij Prinses Irene ondertussen weer een vrije trap krijgt op ruim 20 meter van het doel. Maar ik zal Jos niet langer laten wachten.
2: Nee, we gaan naar Jos toe. We gaan een klasse lager. En Vita zou heel graag op een 1-0 voorsprong staan. Want bij Deso staat op dit moment met 1-1 gelijk bij FC Schadewijk. En dat zou dan betekenen dat jullie na competitie gaan spelen. En dat zijn toch altijd leuke potjes, Jos. Dus waar blijft dat doelpunt?
6: Ja, dat doelpunt blijft uit. En tegenover, dat is altijd in het voetbal, hè, dan maakt de tegenstander een doelpunt. En dat was hier ook, want het was in de 58e minuut toen Van der Aar van de Kruisstaat de 1-0 scoorde. Een vloeiende aanval. En hier zien we de 2-0, een afstandsschot over de grond. De keeper was, zo Max van Helling, al even geblesseerd geweest. Misschien heeft er wel iets mee te maken, maar hij was over de grond. De schot van net buiten de 16 en verdween in het hoekje bij de doelman van Vita. Dat betekent dus 0-2. En de eerste doelpunt daar werd gescoord door Sergi van Delft, die voor de rust ook al een paar mooie kansen heeft gehad. En Kruisstraat, ja, die speelt zijn eigen nou helemaal vrij. Want ik hoor zojuist ook van de tegenstander dat Alem met 2-0 voor staat. En dat betekent ook dat de Kruisstraat vrij is van na-competitie. En Vita, als de stand dus zo blijft, dan gaan we volgend jaar gewoon naar de vijfde klasse voetballen. En dat is misschien ook wel gezellig. Dan zullen ze toch wat meer overwinning aan. Dus tussenstand 0-2 in het voordeel van de Kruisstraat.
2: Dankjewel, Jos. Dan gaan we naar Joop de Rakt. Joop van Laan. Nou, Joop, hoorde je dat?
7: Goed.
2: Ik noem je Joop de Rakt.
7: Ja, Joop de Rakt.
2: Het gaat goed met FC de Rakt.
7: Ja, dat kunnen we wel zeggen. Het is 0-3.
2: Kijk, dat bedoel ik.
7: Ja, daar is nog eens een binnenkomen hè, in die tweede helft. Ja. Ik weet niet waar we gebleven hadden. We de 0-2, nee, die had ik niet meer kunnen melden net voor rust. Waarschijnlijk
2: nee, zeker
7: wel.
2: Niet.
7: Want die is gevallen in de 36e minuut. Toen was er een aanval over de linkerkant, waar Jorg Vroeven de bal speelde op Mans Verwaaien. En die tikte de bal naar binnen in de 16. De rand eigenlijk van de 16 en het was Kai Kuipers die met links uithaalde en de bal in de rechter benedenhoek plaatste. Dat was de 0-2. Ja, we hebben heerlijk gerust natuurlijk, want dat is wel fijn met de stand. Ja, nou zijn we uit de kleedkamer gekomen en niet lang daarna, 53e minuut, legde de bal komt vanaf het middenveld over de verdediging, zeg maar. En dat was... Dan speelde ze Mans Verwaaien vrij. Die kon op de doelman af. Die schoot. Ja, niet goed eigenlijk, want hij ging er niet in nog niet. Maar de keeper kon hem ook niet pakken. En die kon hem naar de rechterkant duwen. En daar kwam Kai Kuipers aan. En die kon hem binnen tikken. En ja, dat was de 0-3. En dan hebben we nu, als ik op de kop kijk, hier hebben ze een mooi scorebord. 60 minuten gespeeld, stand 0-3 al in het voordeel van FC de Rakt. En als we dan de standen erbij nemen op de andere velden, dan ziet het er heel goed uit.
2: Ja, en, gaat,
7: alleen, ja goed, die na-competitie die komt eraan dan. dat moet dan allemaal nog gebeuren, maar dit voelt al heerlijk. En je kunt beter zo daarin gaan als dat je verliezend daar naartoe gaat.
2: Ah, oké. Okay.
7: Daar kan het hier even bij laten vanaf deze kant.
2: Ja, dankjewel Joop van Lanen. We gaan naar Benny Kuipers. Herpinia tegen OKSV. Je zou toch verwachten dat Herpinia gaat winnen tegen de Hekkenskluiter. Maar alles is allesbehalve is het waar. Wat is het toch, Benny, met Herpinia dit seizoen? Zo wisselvallig.
8: Ja, dat klopt, Jack. Het is inderdaad zo gegaan. De eerste periode, als we daarover spreken, was het middelmatige middenmoot. Hè. En de tweede periode zullen we het maar niet over hebben. Toen stond er 10 jaar stijf onderaan. En nu in die derde periode, ja, gaat het best aardig. 1 verloren, 1 gelijk en de rest gewonnen. En vandaag ziet het er ook, ja, dat kan ik nog niet zeggen, want we moeten nog ruim een half uur spelen. Maar het ziet er toch wel naar uit dat Herpinia misschien deze wedstrijd ook in winst om kan zetten. Ook al weet je het maar nooit, want ook OKSV nu in de aanval krijgt de mogelijkheid, maar schiet er ver naast. In de 56e minuut. Maar Herpinia is in de 53e minuut op een 2-0 voorsprong gekomen. Goede aanval, vele combinatie. En het was uiteindelijk natuurlijk weer die last van gisteren, die eigenlijk iedere week wel een doelpuntje meepikt. Ook nu die bal weer in het doel tikte en de 2-0 voor Herpinia aantekenen. En mogelijkheden zijn er meerdere geweest voor Herpinia al gelijk in de tweede helft. Maar die werden onbenut gelaten. Herpinia nu wel iets sterker en iets beter voetballend. Gaat nu weer in de aanval, maar bovendien laat die bal van zijn voet afspringen. En dan kan OKSV weer uit gaan verdedigen. OKSV natuurlijk dat de doelman heeft moeten vervangen. En Paul Zweep die staat toch wel een paar aardige balletjes eruit te houden. En ja, we hebben zoals ik al zeg nog ruim een half uur te gaan. Maar Herpinia die 2-0 voorsprong, die is wel verdiend voor Herpenaren. En ik denk toch dat ze graag verder uit willen bouwen. Nu weer een overtreding net buiten het strafschopgebied op diezelfde last van gisteren. En dan krijgt Herpinia een vrije trap net buiten de 16. Die kunnen we misschien nog even meenemen. Want misschien wordt er wel een poging gewaagd om die bal in één keer op doelman Paul Zweep te gaan schieten. Zweep die overigens ook een aantal jaren voor Herpinia uitkwam. Toen het nog in de derde en vierde klasse speelde. Die vrije trap ga ik toch nog even meenemen als het kan. De muur wordt nu klaargezet. En eens kijken wie er achter de bal gaat staan. Ik denk dat Gijs van den Heuvel dit graag op zich wil nemen. En die heeft natuurlijk een goede neef, is Ivo van Ooyen. Daar komt een schot en dat gaat in de muur. Komt nog een schot. Oh, en dat gaat maar rakelings over het doel. Tweede poging was van Jesse van Boekel. Gespeeld hier nu 58 minuten. Tussenstand tussen Herpinia en OKSV is 2-0.
2: Oké, dankjewel Benny Kuipers. PSV is inmiddels op een 4-1 voorsprong gekomen tegen FC Twente. NEC staat met 2-1 voor tegen Go Ahead Eagles. Dat dus wat teruggedaan heeft. Dus we gaan ze het wellicht toch nog spannend maken, is de grote vraag. En Ajax speelt nog steeds op een 0-0 stand bij Heerenveen. Volendam en Telstra, een andere belangrijke wedstrijd in de Eredivisie. En die laatste is dan met betrekking tot de nacompetitie. Volendam-Telstra staat nog steeds op 1-1. En dat zou betekenen dat Volendam de nacompetitie in zou gaan.
1: Ja.
2: Nou goed, ook daar hebben we zeker nog een kwart van de wedstrijden te spelen. Dus er kan nog van alles gebeuren. Dat zie je in Nijmegen.
1: Ja, inderdaad. En ja, zoals gezegd houden we ook alles bij rondom het amateurvoetbal. We hebben nog een uur te gaan hier bij MFM Sport. We nemen u graag mee richting reclame en nieuws. En zijn we zo meteen aan de andere kant van het uurtje weer terug voor het laatste gedeelte van MFM Sport van vandaag. Graag tot zo.

leert. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: en FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op, u kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
6: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar. En studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook voor de grens 20 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan 2 dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
1: Goedendag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
12: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
13: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
14: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: MFM.
14: MFM Sport.
16: Derde en laatste uur van MFM Sport. En Jacques, wij gaan heel snel een kampioen feliciteren.
17: Jazeker, we gaan naar Rotterdam bij Antibarbari. Heeft HVCA met 2-0 gewonnen. Appie, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap.
18: Dankjewel. Ja,
17: dat moet een feest worden straks, terug in de bus.
18: Ja, het zal een prettige terugreis worden. Ja. We zullen eerst hier nog even wat de nodige festiviteiten meemaken. En dan terug naar Hees toe.
17: Ja.
18: En daar zal ook nog het een en ander op het programma staan.
17: Als je nou terugkijkt op het seizoen, Appie, de terechte kampioen.
18: Ja, we hebben ook wel wedstrijden gespeeld tegen Over de Meer. Dat ook heel sterk vroeg was. En iedereen was toch aan elkaar gewaagd in deze competitie.
17: Ja. Maar goed, uiteindelijk zijn jullie na 1 jaar alweer terug in de eerste klasse. En dat zal zeker een feest geven.
18: Zeker, ik denk het zeker.
17: Oké. Okay. Nou, van harte gefeliciteerd. Een verdiende overwinning vanmiddag tegen een niet te onderschatte ploeg. Dus ik denk dat jullie gewoon terecht kunnen zeggen van... joh, wij horen gewoon in die eerste klasse thuis. Komen er versterkingen aan?
18: Ja, sowieso 2. Ik weet de namen zo is het niet meer, met 2 versterkingen. Ook 4 spelers die stoppen.
17: Ja.
18: Dus dat is ook weer nodig. En er zal allemaal meer versterking komen, maar dat is op dit moment nog niet bekend.
17: Nee. Oké, okay, maar eerst even genieten van het kampioenschap, Appie. Ik zou zeggen, een hele fijne terugreis. En hou het rustig, zou ik ook willen adviseren. Want morgen is er weer wat een nieuwe dag. Te goed. Oké, okay, gefeliciteerd. Berchem Sport heeft trouwens de 2-0 voorsprong niet vast kunnen houden tegen Avenstein. We hoorden in het verslag dat van Arie van der Sloot dat toch Avenstein wel een doelpuntje verdiende. Nou, het werden er niet 1. Het was er niet 1, maar het werden er 2. Avenstein Berchem Sport in de tweede klasse B West 1 is geëindigd in 2-2. Antibarbari tegen HVCA 0-2. HVCA, de kampioen van een mooie competitie in de tweede klasse B van het district West 1. Volgend jaar weer wat dichter bij huis. We gaan naar Henry Verstegen volgens mij. En die heeft ook een kampioen. Niet zo ver van Hees Licht Os natuurlijk. Margriet, ook daar kunnen we wel zeggen een terechte kampioen. Maar het was 4-0. Je vreesde een nog grotere afstraffing voor EVVC. Is dat zo geworden, Henry?
19: Nee, nee, dat is nog niet zo geworden. Maar ik moet jou heel even zeggen dat Margriet alleen maar kampioen wordt als Den Dungen punten laat liggen. Hij staat tweede op de ranglijst.
17: Oh.
19: Was in de rust was het 0-0. Dus dan zou dus zeggen met deze stand, met 4-0, dat Margriet kampioen zou zijn. Maar dan moet Den Dungen vandaag punten laten liggen.
17: Aha.
19: En dat zag er goed uit in de rust. Dus ik weet niet op het moment hoe de stand is bij Den Dungen. Maar hier gaat het gewoon nog zoals het eigenlijk de hele wedstrijd gaat. En dat is dat Margriet gewoon in klasse te sterk is voor Vinkel. Ze proberen van alles om die eretreffer te maken. Dat lukt ze eigenlijk niet, want Margriet laat alles toe tot de 16 meter lijn. Nou, dan is het eigenlijk af. Dus de wedstrijd kabbelt hier zich voort. 4-0 is natuurlijk een geweldige uitslag om lekker te voetballen. Maar dat doet Margriet eigenlijk de hele wedstrijd al. Dus ze combineren door. Het resulteerde nog wel in 2 kansjes voor Johan Geurens, de invaller, die de tweede helft inviel bij Margriet. Dus die kreeg nog wel 2 goede kansen, maar het lukte hem niet om de bal in de goal te schieten. En gaat de wedstrijd hier door. Allebei aanvallend, allebei nog heel veel inzet, of dat het 0-0 is. Maar Vinkel probeert gewoon die eretreffer te maken, maar het lukt ze niet.
17: Oké. Okay. Nou, dankjewel voor de correctie, Henrik. Je bent heel zorgvuldig, heel fijn. En het was mij even ontgaan in het enthousiasme, maar je hebt gelijk. Den Dungen moet dan wel punten verliezen. Want we hebben volgende week nog een ronde te gaan. Dank je.
18: Klopt.
17: Goed, Hans Smulders, heeft hij ons verlaten? Ja.

0: gewoon kunnen lopen. Maar ja, hij gaf aan zich niet lekker te vinden. En ja, vandaar even een time-out, even met z'n allen naar binnen. Intussen zijn er wel een stuk of vier spelers van Proces Arena terug op het veld gekomen om even een balletje rond te tikken. Maar van Volk is er nog niemand te zien. Dus op dit moment is het even onduidelijk wat er gaat gebeuren. Ik kan in ieder geval vertellen dat de tussenstand op dit moment 2-0 is. In het voordeel van Volkel dus. Het was Bram van der Locht die met zijn gouden linker een vrije trap mocht nemen. Vanaf randje 16 meter gebied. Net buiten de 16 dus. En hij wist hem perfect in de verre hoek te krullen. Keeper kansloos. En het geval wat eraan vooraf ging was ook wel bijzonder. Want het was een dieptepas van Volkelzijde. Waar de keeper uit zijn doel kwam. En met ballen al buiten de 16 meter stapte. Dus ja, voor zover mijn beperkte spelregelkennis rijk, leek mij dat er eigenlijk een rode kaart gegeven had moeten worden aan de doelman. Wegens hens buiten de 16. Maar niet zoals minder waar. De scheidsrechter die gaf slechts een gele kaart. En ja, daaruit volgende vrije trap werd dus door Bram van Locht binnengeschoten. Vlak daarvoor was het al. Teun Verhoeven die nog een keer gevaarlijk weggestoken werd. En ook Tigre van der Locht kon helaas de bal niet goed controleren. Anders had hij ook nog een vrije schietkans gehad. En nou goed, dat was het dan wel zo'n beetje tot nacht toe. En ondertussen is hier de band al aan het soundchecken. De faceband die ingehuurd is vanwege de seizoensafsluiting. Ook wel een jaarlijks festijn. Waarbij iedereen welkom is om gezellig onder het genot van een drankje van de live muziek te genieten. Maar genoeg reclame gemaakt hier voor Volkel. Ondertussen zijn de spelers van Proces Arena nog steeds met z'n vieren de bal een beetje aan het rondtikken op het veld. En ja, is er nog verder geen beweging te zien aan de overkant van het veld. Wat erop zou kunnen duiden dat de wedstrijd nog weer hervat gaat worden. Dus ik moet het antwoord op dit moment schuldig blijven. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. En ja, we gaan het zien of de wedstrijd vandaag nog hervat zal worden met nog een kwartiertje op de klok. Normaal gesproken zou je in ieder geval wel uitgespeeld moeten worden, begreep ik. Maar ja, als we geen scheidsrechter hebben, dan wordt het toch een lastig verhaal. Al met al in ieder geval 2-0 hier op het bord. En we gaan zien of de wedstrijd nog hervat wordt vandaag.
1: Oké, dankjewel Wilco. Dan gaan we naar Jos van Ossau bij Vita tegen RKKSV. Dat op een 2-0 voorsprong was gekomen. Vita wil nog wel terugscoren, maar gaat dat nog lukken? Jos?
2: Ja, er is nou nog gescoord, want Kenzie Heijmans die scoorde dus in de 62e minuut de 2-0. Een afstandsschot van een meter of 20 in het uiterste hoekje. Maar een minuut later was het Rick van Vechel die de bal uit de voorzet van Willem Brouwer beheerst intikte. Gewoon een simpel tikje, maar dan kruist altijd de goede keeper, maar daar had je toch geen kijk op. En dat betekent 1-2 en dan is toch weer alles mogelijk in het voetbal. Maar zojuist in de 79e minuut was het Kenzie Heijmans die eigenlijk de 3-1 scoorde en wel de definitieve mokerslag, zal je zeggen, in de 87e minuut die op het koren wordt toebracht aan Vita. En ik zie zojuist even de gebroeders Knipping. Die hebben allebei afscheid genomen, denk ik, van het selectievoetbal. Want ik zie ze allebei verdwijnen in de dugout. Kregen een dalend applaus nog van het publiek. Want het is toch vrij druk hier langs het lijntje. Lekker droog geweest, mooi weer. Prachtig weer op de voetballers, zeg. Maar Vita zal het dus van het seizoen in een klasje lager doen. En dan krijgen we natuurlijk ook mooie wedstrijden hier. Dus 87 minuten op het scorebord met een tussenstand van 1-3 in voordeel van de Kruisstraat.
1: Oké, dankjewel Jos van Ossau. En dan gaan we naar Joop van Lanen. Joop, hoe staat het bij jou? Is het nog verder uitgelopen? 0-3 ja, was het voor FC De Rakt. Hebben ze nog meer kunnen scoren, Joop?
3: Ja, dat hebben ze. Zo. Ja. We spelen nu de 83e minuut. En in de 74e minuut was het Jurre van de Hoge ingevallen. En Jurre kent een lastig seizoen blessures. Maar toch weer fit genoeg om even te spelen. En hij is ingevallen en kwam een voorzet van Frank Weidwen. En die werd door Kai Kuipers bij de tweede

0: voor, teruggekopt voor het doel. En dan kwam Jurre in, vliegen zeg maar. En met de snoekduik maakte hij de 0-4. Dus dat was een geweldig moment voor Jurre, voor de Rakt. En ja, het ziet er heel goed uit en we gaan het redden. In ieder geval dat we in ieder geval nakomen te spelen. Dan zijn we dus nog niet, dan hebben we nog niks. Maar dan, nou, met dit gevoel moet het natuurlijk goed komen. Want ja, wij hebben het er al de hele seizoen over. Ze kunnen voetballen, die jongens. Nou ja, dat we het in de laatste twee wedstrijden dan laten zien. Ja, goed, het is zo. En, maar het ziet er in ieder geval goed uit. Om de spanning op de andere velden niet verder in allemaal de kans te geven. Hier is de stand na 84 minuten spelen. 0-4 in het voordeel van FC de Rakt.
1: Een mooi resultaat, Joop. Dan gaan we naar Benny Kuipers. Herpinia tegen OKSB.
2: Nee, hij is nog niet in lijn. Nee.
1: Die gaan we nu opzoeken, want Benny is... onze Ben is heel druk bezig met het verzamelen van de eindstanden. Magriet zou alleen kampioen worden als Den Dungen punten verspeelt.
2: Ja.
1: Maar Den Dungen staat inmiddels op 1-0. Oh. Dus mijn enthousiasme wordt even de grond ingeboord.
2: Ja.
1: En ook van heel veel Magriet supporters waarschijnlijk.
2: Dat kan ik me voorstellen.
1: Maar goed,
2: ja.
1: Het wordt dan volgende week. We hebben Benny Kuipers aan de lijn. Benny, hoe staat het met Herpinia tegen OKSV?
3: We tellen minuut 86 en OKSV begint erin te geloven, want het heeft 1-2 gescoord. En ja, het kan nu alleen maar spannender worden. Sinds de viertal wissels van Herpinia is Herpinia toch wel minder gaan voetballen en spelen. Het heeft eigenlijk niet meer zoveel kansen gehad. Nog wel wat mogelijkheden via corners en spelervattingen. Maar niet gescoord. En ja, ook SV maakt zojuist met een uitval dus een doelpuntje meegepikt. En ja, nou kunnen die laatste, die slotfase, kan toch nog spannend worden. Want de voorlaatste wedstrijd hier tegen VCO stond Herpinia in de laatste 5 minuten ook nog met 2-0 voor. En liet zich toch nog een kaas van het brood eten. Ik weet niet wat ze nu gaan doen. Maar Herpinia nu weer in de aanval. Het zoekt boven Dieten. En dan wordt er weer geroepen en geschreeuwd. Maar dan kan ook AC er in aanval. Ja, en die ruiken natuurlijk niet bloed. Die willen dus natuurlijk die gelijkmaker nog forceren. Wat Herpin overlangel deed, dat wil ook AC nu gewoon hier in... kijk eens wat gebeurt daar al. De speler van Overlangel loopt zomaar een Herpinia-speler omver. En de scheidsrechter, wat gaat hij daarmee doen? Want de meeste kaarten die hij geeft zijn gele kaarten voor commentaar op de leiding. En de speler die nu schuldig is, gaat gewoon geel krijgen. Want die kaart heeft hij in zijn hand. Terwijl het toch de speler van het team ja, helemaal omver geduwd heeft. En waarbij ik eigenlijk dacht dat die vrije trap voor Mike Jansen had moeten zijn. Maar goed, scheidsrechter beslist anders. En dat doet hij eigenlijk de hele wedstrijd al. Beetje rare fluiter, maar goed, de wedstrijd is er niet minder spannend om daardoor ook als VN kan. Ik ga dat eens in de vrije trap nog even nemen. Van Ermers, je gooit die bal in de doelmond. Vele spelers omhoog, maar Jansen wint het kopduel. En waar Klerks ruimt op, en of bal van Dieter, maar die kan die bal weer niet aannemen. En dan gaat die bal weer in de doelmond gegooid worden. Ja, het is alles of niet voetbal en misschien loopt het wel. Wie weet, dan gaan ze weer over rechts. Bovendien moet zelfs mee gaan verdedigen. En dan komt de voorzet. En dan komt de mogelijkheid. Nee, die wordt net naastgekopt door OKSV. Het wordt hier nog een laatste spannende minuut. Misschien met wat blessuretijd. Wie weet gaan de groen-zwarte toch nog wel gelijk spelen hier in Herpen. Blijft tegen spannend. Tussenstand tussen Herpinia en OKSV is 2-1.
1: Oké, hartstikke bedankt voor je verslag, Benny. We hebben eigenlijk nog straks Leon van Langveld, die zijn wedstrijd waarschijnlijk bijna klaar is.
2: Ja.
1: Dus voor de klok van 16:30 zullen we nog even met hem contact opnemen of Odilia Peel alsnog de nacompetitie in kan gaan. Maar dan moesten ze wel die 0-1 achterstand tegen Achilles Reek helemaal ombuigen.
2: Ja, in een winst.
1: Maar goed, we gaan het gewoon horen.
2: We gaan het afwachten. Ja, we gaan het afwachten.
1: Als die uitgerend is langs het treintje.
2: Ja, inderdaad. Ja. Hij moet een goede conditie hebben natuurlijk. Maar dat heeft hij, onze Leon. Goed, u luistert naar MFM Sport. Zometeen de laatste loodjes van de wedstrijden van het amateurvoetbal van vandaag. MFM.

0: Update.
1: Okay, de film van de Blues Brothers hadden we natuurlijk hier. Aretha Franklin en Think. En ja, we gaan weer richting het veld. En onze eindredacteur is inmiddels weer druk aan het bellen geslagen.
2: Ja, we hebben nog even naar gekeken in de derde klasse F van de District Zuid 2. Margriet, als die inderdaad op 4-0 gaat eindigen, dan hebben ze 54 punten. Den Dungen staat met 1-0 voor. Dan komen die op 51. Dat betekent dat het verschil 3 punten is. Terwijl prinses... we hebben nu Henry verstegen bij Margriet. Een hele goede middag, Henry. De wedstrijd is afgelopen bij jou? Nee, hij is nog niet. Hij hangt nu. Goedemiddag, Henry. Je bent in de uitzending. De wedstrijd is afgelopen bij jou?
3: De wedstrijd is afgelopen. Een uitslag van 4-0 voor Margriet. Natuurlijk dik en dik verdiend. Tegen toch wel een hardwerkend Pinkel. Alleen ze konden het niet bolwerken. En ik hoor dat Den Dungen met 1-0 gewonnen heeft. Dus ze zullen nog een week moeten wachten hier bij Margriet.
2: Ja.
3: Maar als ze dit volgende week op de mat leggen tegen Schijndel, geloof ik, dan moet dat geen probleem zijn. Alleen ja, het is toch weer een week uitgesteld. En eigenlijk hebben ze nog niks.
2: Nee, dat klopt.
3: Maar ze hebben eigenlijk nog niks in handen. Ook geen periode. Dus ja, het blijft toch moeilijk. Alleen het geeft natuurlijk wel een hele goede kans om volgende week gewoon kampioen te worden.
2: Ja, Margriet heeft een doelgemiddelde van plus 29 en Den Dungen plus 30. En Margriet gaat volgende week naar Schijndel en Den Dungen naar Prinses Irene. Dus allebei een lastige uitwedstrijd. Maar goed, Margriet is helemaal in vorm. Dat is duidelijk. Dat heb je ons wel laten bemerken.
3: Ja, dat klopt helemaal. En ze hebben allebei geen periode. Ze staan allebei ook nog goed voor de laatste periode. Dus ik kan eigenlijk nog alle kanten op. Dus mochten ze het kampioenschap niet halen, dan halen ze waarschijnlijk wel de periode. Maar dat geldt ook voor Den Dungen natuurlijk. Dus ja, ze hebben zelf in de hand, dus ze kunnen zelf beslissen volgende week. Maar het is gewoon een heel goed elftal. Ik heb ze gezien. En ook wat er invalt aan reserves. Die erin komen, die doen gewoon moeiteloos mee in het combinatiespel. Dus het zit goed in elkaar.
2: Het zou mooi zijn als ze het gaan pakken.
3: Ja, zeker. Want ik moet ook eerlijk zeggen, als je de club hier ziet en je ziet de accommodatie, dan moet je ook wel iets hoger voetballen, vind ik, als derde klas. Ik vind zo'n club als Margriet moet gewoon eerste of tweede klas voetballen.
2: Okay, nou goed.
3: Als we eerlijk zijn. Ja.
2: Jij, hartstikke bedankt voor je verslag vandaag, dat je bereid was om voor ons dat verslag te doen. En hopelijk horen we je nog eens een keer terug, want het ging voortvarend.
3: Oké, dankjewel. En jullie de complimenten daar. Want ik luister toch nog regelmatig zondagsmiddags als ik iets anders aan het doen ben.
2: Ja.
3: En het gaat goed en doe Benny de groeten, want daar hebben jullie een hele goede aan.
2: Zeker weten. We zijn heel blij met Benny. Dus ik zal hem de groeten overbrengen. En de muziekkeus van onze Dennis is ook goed. En ik doe ook mijn stinkende best hier achter de microfoon. Dankjewel, Henry. En tot de volgende keer.
3: Jullie zijn een goede combinatie. Jullie houden een beetje de humor erin.
2: Zeker.
3: Het is goed te luisteren.
2: Goed zo. Dankjewel. Oké, fijne zondag nog.
3: Ja,
2: goed, we gaan naar de andere man met zeker humor. En dat is de man die altijd met heel veel plezier langs het veld gerend heeft, langs de lijn. Leon van Langveld.
1: Het zou fijn zijn als je dan wel aan de lijn hangt nou. Want die is
2: maar
1: er niet.
2: Hij hangt niet.
4: Hij
2: was aan het cooldownen.
1: Daar moet je ook bij houden natuurlijk. Anders heeft hij daar een blessure weer en dat moeten we niet hebben.
2: Nou, maar hij gaat volgende week zijn laatste wedstrijd vlaggen, hè?
1: Ja, daarom.
2: Dus daar moeten we toch wel eventjes bij stilstaan natuurlijk.
1: Ja, daar moeten we dan wel eventjes een momentje van maken natuurlijk. Ja.
2: Hè? Nou, goed, doen we met een momentje de helft. Is de Eredivisie. PSV staat met 5-1 voor tegen Twente. PEC Zwolle Feyenoord is 0-2. NEC tegen Go Ahead Eagles is 2-1. Uh-huh. Dat betekent dat NEC de voorronde van de Champions League ingaat. Heerenveen Ajax 0-0. AZ tegen NAC. Nee, NAC Breda.
1: NAC Breda.
2: 2-2. FC Utrecht tegen Fortuna Sittard 2-0. Heracles Almelo FC Groningen 1-2. Uh-huh. Sparta Rotterdam Excelsior 1-3. toch ook wel knap wat Excelsior elk
1: dat
2: jaar presteert.
1: Knap, ja. Ja. Ja.
2: Hebben ja. toch een heel leuk elftalletje. En elftal, sorry. En FC Volendam tegen Telstar staat nog 1-1 volgens de teletext. Hmm. Maar ik zie nu dat het 1-2 geworden is.
1: Oké dan.
2: Een penalty gescoord door...
1: Dat weet ik niet.
2: Tada. Koeman.
1: Een penalty gescoord door Koeman? Ja. Heeft Koeman de penalty gescoord?
2: Ja.
1: De nou, Koeman. Dat is wel heel
2: Hij denkt van ik ga de ploeg verlaten... Laat ik dan maar eens een goal gaan scoren.
1: Dan zie je niet elke dag een keeper die de penalty scoort, hè?
2: Misschien dat pa nog blij is met mij... en dat hij mij als penalty killer meeneemt naar Amerika. Je weet
1: het maar nooit. Ik denk dat hij wel naar Amerika gaat, maar dan niet bij de selectie.
2: Maar goed, dan kunnen we er toch wel bijna van uitgaan... dat Volendam daarna degradeert. Nee, daarna competitie ingaat.
1: Ik denk het wel.
2: En speelt tegen Willem II. Hmm. Goed. Nou, de verrassingen zijn de wereld nog niet uit, ja, Dennis.
1: Ook dat is spannend natuurlijk, hè, op het eredivisieplan en niveau. Nou, dat is mooi om dat ook weer even meegekregen te hebben. Ja, en ik wou het je net al vragen, wat doen we met de derde helft? De derde helft plaatje?
2: Ja, die gaan we nu inzetten. Als Koeman gescoord heeft, dan gaan we de derde helft doen.
1: Inderdaad, en dat doen we dan met een heel toepasselijk liedje van André Hazes. En hij krijgt een beetje hulp van zijn maatje René Verhoger.

wat jij gaan zien? Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Bloed, zweet en tranen, dat is hetgene wat je hoorde hier bij MFM Sport. Een toepasselijk plaatje zo voor de derde helft van André Hazes samen met René Vroeger in dit geval. Ja, Jacques, de wedstrijden zijn grotendeels voorbij. En ook met het Eredivisie heb je het een en ander net op de hoogte gesteld. Heb jij dan ook nog andere sportberichten, is dan de vraag.
1: Nou ja, je kan gaan bewegen in Herpen als je wil, Dennis.
0: In Herpen?
1: Ja.
0: Oké, okay. En waar dus, dan?
1: Dat is bij het vernieuwde sportpark Wilgedaal.
0: Ja.
1: Herpenaren van alle leeftijden kunnen vanaf dinsdag elke week meedoen aan een nieuw beweeginitiatief. Dat vindt plaats op en rond het vernieuwde sportpark Wilgendaal. Dat is uitgebreid met allerlei beweegmogelijkheden. Gezond Land van Herpen, Sportexpertisecentrum en Stichting Open Club Herpen, die hebben de handen ineengeslagen voor het beweegproject in de buitenlucht. Elke dinsdagmiddag zijn er activiteiten achter elkaar. En deze dinsdag 19 mei is de primeur. Om 2:00 verzamelen de jongste deelnemers zich dan op het schoolplein van het Schrijverke om 3 kwartier te rennen en te spelen in de buitenlucht. Aansluitend is er om 3:00 een ouder-kindgym op het sportpark Wilgendaal. En om 4:00 sluiten de senioren de sportmiddag hier onder begeleiding van het Sportexpertisecentrum af. Het initiatief past bij de visie van Gezond Land van Herpen, dat samen met lokale partners werkt aan een gezonder en actiever dorp. Samen maken we Herpen actiever en gezonder, is dan ook het motto waarmee de samenwerking wordt gelanceerd. Stichting Open Club Herpen, die zich al langer inzet voor sport, bewegen en ontmoeting in de gemeenschap, is blij met de nieuwe samenwerking die ook de sociale verbinding in Herpen moet versterken. Deelnemen aan de activiteiten die vanaf 19 mei dus plaatsvinden tot aan de zomervakantie is gratis en je kan je aanmelden bij Move Os. Beste luisteraars, we zijn benieuwd of we daar ook onze sportverslaggever Benny Kuipers, inmiddels toch wel weer goed actief, aan zullen treffen. Ik trek mijn sportkleren aan en ik ga dinsdagmiddag om 4:00 even kijken of ik daar Benny kan ontmoeten.
0: Oké, kijk eens aan.
1: Henk Mees, dat is een sportcolumnist bij DTV Sport.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft geconstateerd dat er een leegloop plaatsvindt bij de basketballeague. Die heet de BNX League.
0: Mm-hmm.
1: Ken je dat? Zeg je dat wat?
0: Nee.
1: Dat zijn de topteams uit België en Nederland die met elkaar een basketbalcompetitie doen.
0: Een soort Benelux-competitie.
1: Benelux-competitie. Ja. En de bovenste 6 teams van België, die spelen dan een na-competitie om het kampioenschap. En datzelfde geldt voor de sterkste teams van Nederland.
0: Oké.
1: Vraag een willekeurige sportliefhebber van de BNXT League. Dan is de kans groot dat er gegokt wordt dat het een nieuwe CC-klasse is in de motorsport. Nou, we hoorden dat het voor jou ook niet echt zoveel belletjes liet rinkelen.
0: Nee, niet echt.
1: Zo gering is de naamsbekendheid van de gemeenschappelijke basketbalcompetitie voor topteams van België en Nederland. De BNXT League vertrekt zich diep in de schaduw van de Amerikaanse NBA, vooral op de Nederlandse tv-zenders.
0: Ja.
1: De 6e plaats waarop Heroes Den Bosch als de hoogst geëindigde Nederlandse ploeg de BNXT League heeft afgesloten, weerspiegelt de overheersing van de Belgische teams. De dominantie wordt wellicht nog sterker, want na 5 jaar BNXT League haken 3 Nederlandse clubs volgend seizoen af. Den Helder Suns, LWD Leeuwarden en Bal Weert kunnen niet langer voldoen aan de financiële en organisatorische verplichtingen van de zogenaamde professionele koepelorganisatie. Opvolging blijft uit. In Bemmel vinden ze de eisen voor de BNLXT League te groot. Te hoog. Het gevolg is dat de BNXT League volgend seizoen slechts 5 Nederlandse teams stelt tegen over 11 Belgische. Gelukkig hebben we nog de play-offs om de Nederlandse titel. Elk jaar levert dat spectaculaire duels op. En van oudsher bestaat er een doorgaans gezonde rivaliteit tussen de basketbalbolwerken in Nederland, die zich bevinden in Den Bosch, Leiden, Groningen, Den Helder en Zwolle. De fans in de Maaspoort leven altijd weer op bij de duels in Den Bosch. Als de beste in de BNXT League gaat Heroes Den Bosch komende vrijdag niet automatisch als absolute favoriet van de nationale play-offs van start. Heroes is weliswaar de titelverdediger, maar coach Erik Braal heeft ook de ranglijst opgemaakt van de onderlinge resultaten van de 8 Nederlandse clubs die in Nederland gaan strijden voor de play-offs. En daarop staat niet Heroes, maar CZ Leiden met 1 overwinning meer bovenaan. Er ligt nog meer druk op de Bossenclub, want onlangs ging de laatste competitiewedstrijd tegen 1 van de Nederlandse tegenstanders, en dat was Den Helder, verloren met maar liefst 45 punten verschil. Slechts 1 punt scheelde het met een recordnederlaag uit 1972. Onder de supporters neemt de kritiek toe op coach Erik Braal, van wie wordt gezegd dat hij te veel accent legt op verdedigen. Bovendien heeft Bob van Oosterhout afstand gedaan van zijn meerderheidsaandeel in de basketbal BV Heroes. Wat blijft nu het perspectief zonder de altijd bevlogen van Oosterhout, notabene de founders fathers van de BNXT League? Wat gaat zijn vertrek voor Heroes betekenen? Wat voor de Nederlandse rol in de BNXT League? Allemaal vragen die volgend seizoen beantwoord gaan worden.
0: Inderdaad.
1: We hebben iemand aan de telefoon hangen.
0: Leon van Langveld.
1: Hé, hey, Leon. Je hebt het hele basketbalverhaal aan moeten horen van mij.
2: Ja, ja. Geen probleem. We hebben hier... Het seizoen is voorbij. Maar het feestje nog niet. Achilles Reek heeft met 1-0 gewonnen. Van Odile Peel, zoals de ruststand was, is ook de eindstand geworden. 53 minuten, zullen we maar zeggen, een niet zo slimme overtreding van Rick van Leeuwen. Die werd direct bestraft en terecht bestraft met een rode kaart door de scheids. En helaas moest Odile Peel toen met 10 man verder. Maar dat wilde niet zeggen dat Odile Peel niet minder was. Het heeft geknokt voordat het waard was. 35 minuten lang gewoon alles gegeven. Maar het mocht niet baten. Alle complimenten naar de keeper van Achilles. Want ik weet bijna zeker dat hij is in de wedstrijd kunnen groeien. En ook mogen groeien. Maar hij is er ook in gegroeid. Dus daar valt geen spel tussen te krijgen. De punten voor Achilles die zijn zeker bij te schrijven op het konto van de keeper. We hebben net even in de kledingkamer dank voor jullie begrip dat we even iets langer, dat ik iets later in de uitzending mocht. Even afscheid genomen en van een speler, van Niels van den Brand. Heel lang, we weten niet precies hoe lang, in het eerste elftal gevoetbald. Nooit gemopperd als hij reserve stond. Altijd bereid. Daar hebben we afscheid van genomen. En uiteraard van trainer Wesley Vogels, die volgend jaar aan de slag gaat bij FC Uden. Dus wat dat betreft is het seizoen nu voorbij. We gaan dadelijk nog de topscorer en de speler van het jaar bekendmaken. En de meeste voorspeller van het jaar. Dus hier is het nog feest. We hebben een goede barbecue erbij. Er zijn 153 volwassen kaarten verkocht en 48 kinderkaarten. Dus voor een clubje als Odile Peel is het gewoon hier hartstikke leuk. U zou het moeten zien allemaal, beste luisteraars. Dus hier kijkgezellig. Het weer zit op dit moment gelukkig mee. Zonnetje schijnt, dus net staat een mooie feestmiddag in de weg. Ondanks het verlies tegen Achilles Reek en dat we geen periode hebben gehaald.
1: Maar daar staat tegenover dat volgend jaar Vita weer op bezoek komt, Leon.
2: Ja, daar gaan we dan wel mee weer doen. Hè. Dan kijken we gewoon. Komt Vita volgend jaar weer op bezoek?
0: Ja.
1: Ja, die zijn gedegradeerd vanmiddag.
2: Die zijn gedegradeerd.
1: En Jos van Oosterhout vindt het niet erg.
2: Om de na-competitie in, of niet?
1: Ja. Maar jij ging toch ook stoppen? Of was dat volgend jaar pas?
2: Nee. Volgend jaar, ik heb... je zou het af en toe niet horen. Mijn enthousiasme en... sommigen zeggen ook dat je het nog niet ziet. Maar volgend jaar dan hoop ik in maart de 60 aan te tikken. En dan zeg ik dan is het leuk geweest. 60, mooie mijlpaal. om dan nog langer door te gaan. Ja, ik zie dat op dit moment niet zitten, maar dan ben ik nog steeds uiteraard wel als verslaggever langs de lijn. Want het, dat vind ik nog veel te leuk om te doen. Hè, dat doe ik nu ook al bijna 25 jaar. Dus nee, daar blijf ik mijn eigen wel voor inzetten, vooralsnog. Of DTV, MRM moet zeggen, oh, die verlangvalt, die lult er altijd zo'n pinnetje aan. Die doet maar wat. Dat wordt een ander verhaal natuurlijk. Maar anders ben ik graag bereid om gewoon ook het verslag even door te zetten.
0: Oké, graag.
2: Daar in ieder geval, dat wil ik dan ook bij deze ook even zeggen. Redactie, mensen allemaal achter de schermen bij MFM. Heel hartelijk dank ook voor ons. Van in ieder geval van mij uit. Altijd mooi geregeld, altijd goed verzorgd. Ook de barbecue en alles die we mogen meemaken. Super. Dank ook allemaal. En ook voor jullie straks een hele fijne vakantie. Want er komen natuurlijk nog een paar wedstrijden aan.
1: Oké, maar hartstikke goed. Dus volgend jaar tot maart ben je nog grensrechter.
2: Ik ben tot mei nog grensrechter, maar ook zeker nog de razende reporter.
1: Ja, Ja, maar daar houden we je aan. Hey, hartstikke goed, Leon. Ik zou zeggen, ga genieten van jullie feestje. En ik hoop dat het nog een uurtje of 2,5 droog blijft.
2: Nou, gaan we doen. Dankjewel. Okay. Help mee open. Iedereen, in ieder geval de redactie en ook alle luisteraars, een hele fijne vakantie. Alle teams die nog na competitie spelen, heel veel succes. We zien vanzelf de uitslagen verschijnen. En nogmaals, hele fijne vakantie. En tot in september.
1: Dankjewel, Leon. De groeten terug van Ben. Hij zwaait al naar je. Ik zou zeggen, ga genieten vanavond.
0: En bedankt inderdaad voor die gelukswensen en het positieve geluid uiteraard. Leon van Langveld, hartstikke fijn dat je inderdaad weer voor ons dat verslag hebt kunnen doen. En uiteraard werden ze al die verslaggevers die we elke keer hebben, die helden langs de velden, die doen het toch elke keer maar weer voor ons. Dank nogmaals. Ik wil het wel graag even namens ons hele team hier in de studio uitgesproken hebben.

0: Even een klein fragmentje, een stukje gehoord van Thunder van de Imagine Dragons hier bij MFM Sport. We hebben heel veel uitslagen te doen en natuurlijk ook te concluderen wie er nou precies de kampioenen dan wel de degradanten zijn. Dus we hebben nog veel te doen. Jacques, aan jou het woord.
1: Ja, we gaan eerst maar eens even kijken of we de uitslagen allemaal redden. En daarna zullen we eens wat inzoomen.
0: Ja.
1: Eerste klasse D. Gilze tegen Nemelaar 1-1. Bemmel WNC 0-0. RKHVV Houten 5-1. Roda Boys DHW Schaik 0-1. Emplina Sarto 1-6. SVL De Bataven 2-0. En Avanti 31 SV Top 2-3. Tweede klasse B. DSOV, Roda 23, 3-2. CHC tegen ZSGO WMS, 0-0. De Meer tegen AGB, 4-0. Avenstein Bergamsport, 2-2. DCG Apkoude, 6-1. En Antibarbari HVCH, 0-2. Derde klasse F, Margriet EVVC. 4-0. Volkel Prinses Irene 2-1. Wilhelmina Nooit Gedacht 1-0. Nulandia BMC 2-0. Festilent FC Uden 2-3. En Den Dungen tegen Schijndel 3-0. Vierde klasse C. DBN 22 Vesta 19 0-2. Vita RKK SV 2-3. Playfair tegen BVV 5-3. BZS tegen Alem 1-5. En Schadewijk tegen Dezo 2-3. De vierde klasse H. Je hebt een uitslag binnengekregen waarschijnlijk van die ene die nog ontbrak. Aha, kijk eens. Ben zet er nog even gauw een krabbeltje bij. We gaan naar de vierde klasse H. Vorstenbosse Boys, ASV 33, werd 2-5. VOW, WEC, 2-3. Milhezen Boys, Eli, 1-1. RKGSV tegen De Rakt, 0-5. Zo, er zijn toch nog weer twee doelpunten bijgekomen bij Joop van Lanen. Nijnsel, Bavos, 0-3. En Keldonk, Balrandervoort, 0-0. Vijfde klasse G, Odilia Peel, Achilles Reek, 0-1. VCO tegen Gassel, 3-2. SCMH, Loosbroek, 4-5. Maaskantse Boys, Maneskamp, 1-3. Herpinia, OKSV, 2-1. En LLC 03 tegen Cito, 4-2. Daar komt nog een uitslag binnen. En die ontbrak nog in de derde klasse F. En dat was 3-3, de wedstrijd tussen DSC en Heeswijk. Die wedstrijd was wat later begonnen, omdat de scheidsrechter in de file stond. Gaan we eens even kijken. In de eerste klasse D is WNC kampioen geworden. Ze speelden vandaag wel gelijk, maar ze hebben 57 punten uit 26 wedstrijden. Roda Boys kon nog kampioen worden, maar zouden daarvoor moeten winnen. Maar ze gingen dus onderuit tegen Schaik. De eerste periode is voor Roda Boys, de tweede periode voor WNC. En de derde periode, dat moet nog bekendgemaakt worden. Dat heb ik hier niet op mijn lijstje staan, Ben. Dus dat is nog niet bekend, neem ik aan. Oké, tweede klasse B. Daar is HVCH vanmiddag kampioen geworden. Keurige prestatie voor het team uit Hees. En gelukkig gaan ze na één seizoen alweer terug naar de eerste klasse waar ze vorig jaar uitgedegradeerd waren. Ze zijn al bezig met versterkingen en dat zal zeker wel nodig zijn, omdat het niveauverschil tussen de eerste en tweede klasse toch wel in het amateurvoetbal heel groot is. Twee punten meer behaalde de Heese selectie dan De Meer uit Amsterdam. En ze zijn hopelijk verlost van het verre reizen wat ze dit jaar hebben moeten doen. In de derde klasse F wordt het heel erg spannend volgende week. Den Dungen heeft 1 doelpunt meer als doelgemiddelde. Ze staan gelijk met Margriet. En Margriet speelde vanmiddag in een hele goede wedstrijd. Maar moet volgende week dus wel winnen van de tegenstanders om kampioen te worden. Ten koste van Den Dungen. Playfair is kampioen in de vierde klasse C ten koste van Alem geworden. In de vierde klasse H is WEC kampioen. Brandenvoort speelde vanmiddag gelijk tegen Keldonk. Kan ze niet meer inhalen. Malenskamp is kampioen in de vijfde klasse G. In de derde klasse L, daar gaat OSS na competitie spelen. Harskamp is daar de kampioen geworden. En in de vierde klasse E van het zaterdagvoetbal speelde Margriet zich gisteren veilig. Ik denk dat we zo een heleboel uitslagen bij elkaar hebben. Heb ik nog wat gemist, Ben? Ik denk het niet, hè? Oké. Ben, onze eindredacteur, die ook dit jaar weer heel veel voor ons achter de schermen gedaan heeft. Elke keer in de uitzending. U zou het eens even moeten zien, beste luisteraars. Heel erg actief bezig was met het verzamelen van alle wedstrijdgegevens.
0: Inderdaad.
1: Dennis, ja? Dit is vermoedelijk de laatste uitzending van dit seizoen.
0: Ja.
1: Want we zijn met het Pinksterweekend in ieder geval niet in de uitzending. En volgens mij, Ben, zijn de nacompetitiewedstrijden van onze regio-teams ook heel beperkt. Dus we kunnen er bijna zeker van uitgaan dat dit onze laatste uitzending voor dit seizoen was.
0: Bijna.
1: We hebben het weer met heel veel plezier gedaan. En we hebben gelukkig behoorlijk wat luisteraars die van onze bijdrage genieten. En dat is alleen maar leuk. En we hebben ook weer heel veel goede muziek gehad. Waar ga je dit jaar het seizoen mee afsluiten, Dennis?
0: Dat hoor je nou waarschijnlijk al. Dat is Koning Voetbal.
1: Ah, de Marinierskapel.
0: Inderdaad.

0: Sport.
1: En dat was eventjes de Marinierskapel met Koning Voetbal. En dat was het laatste wat we muzikaal gezien bij ons in de uitzending hebben vandaag bij MFM Sport. Een uitzending die we niet zouden kunnen maken zonder onze helden langs de velden. En het is een heel rijtje vandaag, dus we gaan ze allemaal eens eventjes keurig opnoemen. Als eerste in dit geval Arie van der Sloot. Die was bij de wedstrijd Averstein tegen Bergen Sport. Appie Visser van HVCH, die bezocht Rotterdam. De anti-barbari. Henry Verstegen was een van onze mannen uit het verleden, maar hij kwam eventjes terug voor de wedstrijd Margriet EVVC. Hans Mulders was bij FC Uden tegen Festiland. Wilco van Nuland, Volkel, Prinses Irene. Jos van Orsau was bij Joop, in dit geval Vita RKKSV. Joop van Lanen was bij FC Drak tegen RKGSV in dit geval. En ook nog Benny Kuipers, die natuurlijk voor Herpinia aanwezig was bij OKSV. En Leon van Langveld hield ons op de hoogte van Achilles Reek tegen Odilia Peel. Dat waren de wedstrijden van vandaag. Jacques, er zit een mooi seizoen weer op voor ons, een heel eind, hè?
2: Ja, we hebben het met heel veel plezier gedaan.
1: Ja.
2: En jij bedankt voor de hele mooie muziek en mijn steun en toeverlaat als ik weer eens een keertje de mist in ging.
1: Maar er ging ook een heleboel goed. Altijd gekeken naar wat er wel goed ging. En er ging elke uitzending altijd een hoop, heel hoop goed. Laat ik zeggen, we hebben het afgelopen seizoen minder trammelant gehad dan het seizoen ervoor. Dus,
2: ja, dat is alleen maar heel leuk om te constateren. En,
1: ja.
2: We zijn daar uiteraard ook heel erg blij mee.
1: Ja, inderdaad. Eindredactie in handen van Ben Clusters. Presentatie Jacques Holte, techniek en af en toe ook nog eens een keer wat gepraat. Dennis van den Berg. Wij bedanken u voor het luisteren naar MFM Sport. En graag tot het volgende nieuwe seizoen.
0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor Van der A. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dag, dit is Emma van Brabant Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Runstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Ben je op zoek naar verrassende koopjes? Bezoek op eerste of tweede Pinksterdag de mega rommel- en spullenmarkt van de supportersclub van UDI19. Op de voetbalvelden van UDI staan twee dagen lang 300 kramen opgesteld. Voor ieder wat wils en uitsluitend verkoop van gebruikte goederen. Eerste en tweede Pinksterdag, mega rommelmarkt bij UDI19. De grootste en gezelligste rommelmarkt van Brabant.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl. Kies voor Van der A. Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
7: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20 naar Hoek van Holland is afgesloten tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dan volg je de A16 en de A15. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
12: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
13: Het is groots, het is bijzonder en erg lekker. Het uitgebreide buffetrestaurant van Paradijs. Het Japans en Oosters restaurant. U kunt er 7 dagen per week onbeperkt kiezen uit heerlijke gerechten. Bereid met verse ingrediënten. Een ongekend culinair niveau. En nog vriendelijk geprijsd ook. Dat is het buffetrestaurant van Paradijs. Maar let op. U kunt er pas over meepraten als u er zelf bent geweest. Japans en Oosters restaurant Paradijs. Prior van Milstraat in Uden.
14: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
15: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
16: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
17: MFM.

Goedemiddag Brabant, welkom bij de Wonderjaren. We duiken vandaag in 1986. Een jaar dat de wereld op zijn grondvesten liet schudden. Denk aan de ramp met de Space Shuttle Challenger, die live op televisie miljoenen mensen stil kreeg. Dichter bij huis herinneren we ons een ijskoude winter met de Elfstedentocht, waar heel Nederland op de schaats stond en op muzikaal vlak klonken de hits van toen overal uit de radio's, die hier nu nog weer tot leven hoort komen. Ga lekker zitten, geniet van uw zondagmiddag en reis mee terug naar 1986.

Nederland en Vlaanderen kijken uit naar de wonderjaren. Nu op MFM.

0: 26 april 1986 wordt de wereld opgeschrikt door een ramp van ongekende omvang. In de kerncentrale bij het Oekraïense plaatsje Tsjernobyl ontploft een van de vier reactoren. Wat volgt is een nucleaire ramp die de voormalige Sovjet-Unie en verder buiten in zijn greep houdt. Direct na de explosie komen 31 mensen om het leven, maar de echte gevolgen worden pas later zichtbaar. Een gebied met een straal van 30 kilometer wordt onbewoonbaar verklaard en zo'n 150.000 mensen moeten hals over kop hun huizen verlaten. Intussen drijft een radioactieve wolk met de wind mee richting West-Europa, wat ook hier voor grote onrust zorgt. Over de lange termijn gevolgen lopen de meningen uiteen, maar de impact is enorm.
1: Er blijven nog veel vragen over de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl. Op het Russische tv-journaal werd melding gemaakt van 2 dodelijke slachtoffers. Maar in Kiev gaan er geruchten dat het er 2000 zijn. Het vuur in de kerncentrale lijkt nauwelijks te blussen. De Sovjet-Unie heeft hulp gevraagd in Zweden en West-Duitsland. Het ziet er naar uit dat de luchtstroom met radioactieve deeltjes nu in de richting van Polen en Tsjechoslowakije gaat. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat ons land te maken zal krijgen met gevaarlijk hoge radioactiviteit. Wel zullen er meer en intensievere metingen worden gedaan, zoals altijd al gebeurt op het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven.
2: Dit is de meetwagen die we gebruiken om radioactiviteit in lucht te meten. We zuigen de lucht aan via deze pomp en dit filter. De radioactiviteit wordt op het filter verzameld en die kan dan binnen in de meetwagen gemeten worden. Dit is de meetopstelling van het RIVM in Bilthoven die gebruiken we om radioactiviteit in luchtstof te meten. Dit is een normaal achtergrondspectrum. Wanneer we radioactiviteit uit een wolk hadden moeten meten, dan hadden we hier wat lijntjes moeten zien. Die zijn er niet, dus er is geen extra radioactiviteit aanwezig op het ogenblik.

0: Kiss.
1: De winter van 1985 op 1986 laat zich van zijn strengste kant zien. Het is een van de koudere winters van de 20e eeuw en Nederland verandert in een waar ijslandschap. Het absolute hoogtepunt volgt op 26 januari 1986, wanneer na een lange tijd weer een Elfstedentocht kan worden verreden. Duizenden schaatsers wagen zich aan de legendarische tocht langs de Friese steden onder ijzige omstandigheden. In Leeuwarden wordt uiteindelijk Evert van Bentum als winnaar onthaald na een spannende eindsprint. De temperaturen die diep onder nul liggen en de straffe oostenwind zorgen voor een heroïsche editie.
2: In eigen land wordt het nieuws bepaald door de Elfstedentocht. Die wordt woensdag in Friesland verreden. De 14e in de geschiedenis. Dat is vanavond besloten in een bijna 2 uur durende vergadering van het bestuur van de Friese Elfsteden met de rajonhoofden. Op een roerige persconferentie in Leeuwarden was onze verslaggever Harmen Roeland.
3: Terwijl het gordijn van de Friesland hier wordt opgeschoven, waar honderden journalisten en belangstellenden hebben gewacht, praat ik hier met de heer Sipkema. We gaan beginnen. Het is 10:45. Wanneer wordt de 14e Elfstedentocht gereden?
4: We hebben zojuist met de rajonhoofden

0: In 1986 maakt Nederland kennis met een van de meest spraakmakende filmfamilies uit de Nederlandse geschiedenis. De familie Vlodder. De film van regisseur Dick Maas trekt maar liefst 2,3 miljoen bezoekers naar de bioscoop en wordt daarmee een gigantisch succes. Het verhaal draait om een asociaal gezin dat wordt ondergebracht in een nette villawijk, met alle gevolgen van dien. De botsing tussen twee totaal verschillende werelden zorgt voor humor, chaos en onvergetelijke scènes. De film slaat zo goed aan dat er later nog twee vervolgfilms en zelfs een televisieserie volgen. Vlodder wordt een cultureel fenomeen en laat zien dat Nederlandse films ook massaal publiek kunnen trekken.
1: Na het geweldige publieksucces van de film Vlodder, die op dit ogenblik in 75 Nederlandse bioscopen loopt, hebben de makers, Dick Maas en producent Laurens Geels, besloten een feestje te geven voor de medewerkers en wat bekenden. En ik stort me nu met u in het feestgewoel.
2: Hey Simon.
3: Hup.
2: Hallo.
3: Ah. Alles goed?
1: Ja, best.
3: Gaat het oké?
1: Ja.
4: Alles goed?
5: Uitstekend.

0: Ik heb ergens gelezen dat je je accent niet volhoudt en het woord althans hebt gezegd.
1: Ik heb daar met Dick heel lang over gehad. Of we naar Amsterdams moesten praten of zo. Dat was helemaal geen probleem. Maar het probleem, voor mij was het geen probleem geweest. Maar het probleem voor de rol was dat het dan helemaal plat was geweest. En Johnny is een chameleontische figuur. En anders was het totaal onaannemelijk geweest dat die chique buurvrouw ooit op me gevallen was. Dus er is heel bewust voor, weliswaar verschillende accenten, maar toch voor een soort gemeenplaats slordig Nederlands gekozen. En dat is een keuze.
0: Herkennen de mensen jou?
2: Ja, toch wel. Ik had het echt nooit verwacht. Maar elke keer als ik herkend word, denk ik toch van, hoe kan dat nou? Ik heb mijn haar anders en ja, ik vond het gewoon onvoorstelbaar.

0: Op 4 oktober 1986 is het historisch moment in Zeeland. Koningin Beatrix opent officieel de Oosterscheldekering. Een indrukwekkend waterbouwkundig project dat deel uitmaakt van de Deltawerken. Deze werken werden opgestart na de verwoestende watersnoodramp van 1953... met als doel Nederland beter te beschermen tegen de zee. De Oosterscheldekering is bijzonder. Geen gesloten dam, maar een systeem met enorme schuiven dat bij normaal weer openstaat. Zo blijft de natuur in balans, terwijl bij storm het water kan worden tegengehouden.
1: De Pijlerdam is klaar en zal vanaf vandaag het Oosterscheldegebied beschermen tegen hoge waterstanden en zware stormen. En daarmee is het Deltaplan afgerond. Met 3 helikopters komen de koninklijke gasten aan. Zij landen eerder op de morgen op het vliegveld Ypenburg. Op het werkeiland Neeltje Jans zijn speciale landingsplaatsen gemaakt. Als eerste stapt de koningin uit. Gevolgd door koning Boudewijn en koningin Fabiola uit België. Daarachter prins Klaus en dan de Britse prins Andrew en zijn echtgenote Sarah. Minister Van den Broek begroet hier prins Bernhard. En in de bus hebben al plaatsgenomen de Duitse president van Weizsäcker en groothertog Jan van Luxemburg. Een bustour over het werkeiland luidt de officiële openingshandelingen in. De Franse president Mitterrand arriveert wat later. Hij moest rechtstreeks uit Lille in Frankrijk komen. Op het werkeiland worden de koninklijke gasten door tienduizenden belangstellenden verwelkomd. En op de kering wacht de koningin nog even op de Franse president. Ministers en staatssecretarissen hebben niet de mooiste plaatsen gekregen.
2: Met het neerlaten van deze laatste schuif stel ik de stormvloedkering in de Oosterschelde.

Zo, en dat was het eerste uur van de Wonderjaren hier op deze zondagmiddag op MFM Brabant. We namen je mee terug naar 1986. Een jaar vol indrukken, van de Elfstedentocht tot wereldnieuws dat niemand snel vergat. Maar we zijn er nog lang niet, want zometeen in het tweede uur duiken we nog dieper in de muziek en herinneringen van toen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeertrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij de Wonderjaren op deze zondagmiddag hier op MFM Brabant. We zijn nog altijd in 1986, een jaar waarin herinneringen zich moeiteloos opstapelen. Terwijl de schaatskoorts van de Elfstedentocht nog vers in het geheugen zat, zat Nederland ook massaal aan de buis gekluisterd voor grote televisie-evenementen. En ja, de muziek die bepaalde toen net zo goed het ritme van de dag als nu. In het tweede uur pakken we door met warme klanken van toen, liedjes die je misschien al lang niet meer gehoord hebt, maar meteen herkent. Dit zijn de Wonderjaren.

0: Op 28 januari 1986 voltrekt zich een tragedie die miljoenen mensen diep raakt. De Amerikaanse Space Shuttle Challenger stort 73 seconden na de lancering neer en disintegreert in de lucht. Aan boord zijn 7 astronauten die allemaal om het leven komen. De lancering was aanvankelijk geen groot mediagebeuren, maar de dramatische beelden worden kort na het ongeluk wereldwijd uitgezonden, waardoor velen het gevoel hebben het live te hebben gezien. De oorzaak ligt bij een defecte O-ring in een van de stuurraketten die door de lage temperatuur van die ochtend niet goed functioneert. De ramp zorgt voor grote verslagenheid en zet het Amerikaanse ruimtevaartprogramma tijdelijk stil.
1: Het ruimteveer Challenger is ontploft een paar seconden na het opstijgen. De 7-koppige bemanning komt om het leven. Het ABVV wil met de regering meedoen aan het sociaal overleg, maar niet tot elke prijs.
2: Goedenavond, dames en heren. Iets voor 6 vanavond is het nieuws op onze telex binnengelopen. Het Amerikaanse ruimteveer Challenger is kort na de lancering op Cape Canaveral ontploft. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie staat het vast dat niemand van de 7 bemanningsleden het ongeluk heeft overleefd.
3: De vlucht van de Challenger was de voorbije dagen al een paar keer uitgesteld vanwege hevige rukwinden. De afgelopen uren is er nog druk gewerkt aan het ruimteveer, onder meer om een dikke ijslaag van de raketmotoren te verwijderen. Toch was het weer uitstekend toen de Challenger om 5:40 het groen licht kreeg. Aanvankelijk bleek alles normaal te verlopen. Een paar seconden voor de explosie wisselden de vluchtkapitein Francis Scobie nog een paar woorden met de controle in Houston. En toen, ongeveer 45 seconden na de lancering, gebeurde het.
4: Normal throttled for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second, altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%.
5: Challenger, go at throttle up.
6: Accelerating towards 2,000 miles an hour.

0: 29 maart 1986 loopt een politieke bijeenkomst in het Gelderse Kedichum volledig uit de hand. Een hotel Cospolite proberen de Centrumpartij en de Centrumdemocraten tot een verzoening te komen, maar de locatie blijft niet lang geheim. Actievoerders ontdekken waar de bijeenkomst plaatsvindt en trekken massaal naar het hotel. Wat begint als protest, mondt al snel uit in geweld. Ruiten worden ingegooid en rookbommen naar binnen gegooid. Een van die bommen veroorzaakt brand, waarna het hotel in vlammen opgaat. De aanwezigen slaan op de vlucht. Politicus Hans Janmaat weet via lakens te ontsnappen, maar zijn secretaresse raakt zwaar gewond en verliest later een been. Het incident zorgt voor grote politieke en maatschappelijke onrust.
1: Goedenavond. In Leerdam houdt de politie nog steeds 66 mensen vast na de rel rond de Centrumpartij. In een hotel in Kedichem vlakbij Leerdam hadden 200 jongeren een vergadering verstoord van leden van die partij. Twee mensen raakten zwaar gewond. Een van hen was een vrouw die in paniek uit een raam van de bovenverdieping was gesprongen. De politie kwam pas met versterkingen toen het tumult al volop aan de gang was. Meer dan 60 tegenstanders van de Centrumpartij werden aangehouden. De burgemeester van Leerdam zei later dat hij niet op ordeverstoringen had gerekend. En daarom werd de bijeenkomst aanvankelijk maar door twee agenten in de gaten gehouden.
2: Het Cosmopolite Hotel waar de vergadering gehouden werd brandde volledig uit. De tegenstanders waren er binnengedrongen en hadden met rookbommen gegooid waardoor brand ontstond. De aanwezigen vluchtten naar buiten. Onder hen was ook de vroegere voorzitter van de partij, Janmaat. Hij was kennelijk aanwezig om met leden van zijn oude partij te praten. In het tumult raakten tientallen mensen gewond, maar de meesten konden na een kort bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis.

0: Het voetbalseizoen 1986-1987 belooft opnieuw spanning en spektakel in de Nederlandse Eredivisie. PSV blijkt uiteindelijk de sterkste en pakt voor het tweede jaar op een rij de landstitel. Met aanvallend voetbal en overtuigende overwinningen laten ze de concurrentie achter zich. Ondertussen is het onderin de ranglijst een stuk minder feestelijk. Excelsior, Go Ahead Eagles en SC Veendam degraderen naar de eerste divisie. Voor Go Ahead Eagles betekent dit het einde van een indrukwekkende reeks van 23 seizoenen onafgebroken voetbal op het hoogste niveau. Het seizoen laat opnieuw zien hoe mooi, maar ook hoe hard voetbal kan zijn.
1: Op rechtswacht Lokhoff. In de diepte kan Gullit aangespeeld worden. En daar is ineens de kans en het doelpunt van Torissen. Zo uit de lucht, ondanks de duw in de rug, is het in de 8e minuut opengegooid door Halvard Torissen. De paas in de diepte kwam van Gerets, die Gullit zocht. En Torissen maakte het af. Het is 1-0. Hij is alleen. Maar dit is een aardig schot en een doelpunt van Boerenbach. Ja, die ligt er dus gewoon in de 15e minuut. Gerets. Oh, Roy. Alles richting Gullit. Daar komt Torissen weer. Oh ja. Binnen een minuut heeft hij de zaak weer rechtgezet. Weer Halvard Torissen. Erik Gerets. In de 19e minuut. Misverstand met Gullit. Lokhoff. Torissen is voorin. Lokhoff zelf natuurlijk. Gerets. Te kort. Nee, toch. Gullit. Combinatie met Arnezen natuurlijk. Prima aanval. En een schitterende goal. Ja, dat is terecht. Goed voetbal van die twee. PSV op 3-1 in de 20e minuut.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de wonderjaren op deze zondagmiddag bij MFM Brabant. Twee uur lang waren we terug in 1986. Een jaar vol herinneringen, muziek en momenten die we niet snel vergeten. Bedankt voor het luisteren en het samen terugblikken. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Wonderjaren.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zit er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur en dat betekent tijd voor een uur lang Jazz on Sunday bij MFM Brabant. Vanuit de studio aan de Angelenweg is uw gastheer vanavond Marcel Bouwman.
1: En die wens u een hele prettige avond. Welkom, welkom bij Jazz on Sunday. Fijn dat u weer luistert naar ons programma. Want ja, we zijn toch eigenlijk al bijna 30 jaar uw wegwijzer. Nationale jazz, internationale jazz. En dat gewoon allemaal op uw eigen regionale zender MFM Brabant. Tegenover mij, achter de knoppen en de schuifjes, zit Frank van der Vloed. Hij zorgt voor de techniek. Wij gaan meteen naar muziek.

Zo, de kop is eraf van Jazz on Sunday. Ik begon deze aflevering met F.U.N.K.Y. van Ida Nielsen. Ja, dan zegt u Ida Nielsen. Waarom Ida Nielsen? Nou, 10 jaar geleden, april 2016, overleed Prince. En Ida Nielsen was zijn bassiste. En deze Deense bassiste die vond het eigenlijk hoog tijd dat er eindelijk eens een keer een hommage kwam aan die kleine meester. Met haar funkbots trekt ze deze hele zomer langs verschillende Europese podia. En ze doet daarbij ook Den Bosch aan. Tijdens Jazz in Juketown speelt ze op zaterdag 23 mei 2 sets op het grote podium op de parade. Ida Nielsen en de Funkbots. En daarmee zijn we meteen eigenlijk aan het hoofdonderwerp gekomen van deze avond. Jazz in Juketown, het grote festival van 22 tot en met 24 mei aanstaande. Volgend weekend dus al. Vrijdagavond begint het dan meteen goed met een openingsconcert. Janju McCroy met het Jazz Orchestra of het Concertgebouw met een hommage aan Bill Withers. Wordt volgens mij een ongelooflijk mooi concert. En als dat klaar is, 6 uur begint het, het zal nu of 8 ongeveer klaar zijn, dan moet u heel snel door de meute heen richting Markt gaan. Want daar begint om 8 uur de Duits-Nederlandse saxofoniste Susanne Al te spelen. Onlangs bracht zij een nieuwe cd uit, Dark Horse. En daarvan wil ik u 1 nummer laten horen, echt een heel mooi nummer. Cannonballing, met Al zelf op saxofoon en op fluit. Cannonballing.

Suzanne Alt. Vrijdagavond aanstaande 22 mei om 8 uur op de Markt in Den Bosch. U kunt gewoon gratis er naartoe. Kom eens om een keizer. Prachtig toch? We gaan even terug naar... Even zien waar waren we gebleven. Ja, hier, bij de headliners. Want in Jazz in Juketown zijn eigenlijk 3 headliners. 2 saxofonisten en een pianiste. Ga ik u in dit programma ga ik u mee kennis laten maken. En een van die headliners is een vrij jonge saxofoniste. Wat zal ze zijn, een jaar of 40 denk ik ongeveer. De jonge New Yorkse saxofoniste Lakeisha Benjamin. En die is werkelijk als een komeet het jazzheelal ingeschoten. Ze wordt overladen met onderscheidingen, met recensies. Geweldige, prachtige recensies. Kortom, we zijn ontzettend blij dat we die naar Den Bosch kunnen halen. Haar nieuwe cd komt op 5 juni uit. Die heet We Dream. Dus dat is net na Jazz in Juketown. Maar hopelijk, ja misschien, misschien geeft ze ons wel een voorproefje. Ik laat u nu een stukje horen van haar vorige cd. Cd Phoenix uit 2023. En dat is eigenlijk een stuk, Moods heet het. Een moods dat heel spannend en heel funky is. Benjamin, en gaat u maar kijken, u moet gewoon gaan kijken hoor. Ze wordt live omringd door een ongelooflijk sterke band. Maar ze is altijd gekleed in mooie, gouden, zeer ravissante kleding. Energiek, meeslepend, geweldige muziek. Wij gaan luisteren naar Moods.

Dat was LaKeisha Benjamin, geweldige New Yorkse saxofoniste. En die staat zaterdagavond gewoon op podium Markt. En dan kunt u ze gaan beluisteren. Nou, wat is leuker dan dat? Schijnt mooi weer te worden. Dus gewoon even daar naartoe gaan. Nog een optreden dat u eigenlijk niet mag missen. En dat is het concert van de Amerikaanse pianovirtuoos Fred Hersch. Hij speelt zaterdagavond om 8:30 in Theater aan de Parade. Een van de weinige optredens die binnen zijn. Het Theater aan de Parade is binnen, de toonzaal is binnen en voor de rest zijn het allemaal buitenoptredens. Fred Hersch die staat eigenlijk bekend om zijn solo's. Hele mooie, prachtige, inventieve solo's. Solo's die alle kanten opschieten. Onverwachte tempowisselingen, verrassende akkoorden erdoorheen. Ik zit echt met verbazing te luisteren als ik hem hoor. Ik laat u een oude opname horen, een opname uit 2002. Toen speelde Hirsch in de Village Vanguard in New York. En achter hem staan bassist Drew Grass en drummer Nasheed Waits. En u hoort vanaf het eerste nummer dat speelse creativiteit in zijn spel. Dit nummer heet Bemsha Swing.

0: Tijd voor de Jazz on Sunday Jazz Agenda.
1: Ja, eigenlijk is deze uitzending van Jazz on Sunday één grote agenda eigenlijk. Maar vooruit, ook buiten een bos kunt u weer terecht voor mooie concerten. En ik heb er twee voor u uitgezocht. Vrijdag 29 mei om 9 uur in zaal Apotheek aan de Noordkade in Veghel. De formatie OAT Jazz Collective. En dan moet u denken aan invloeden uit het Midden-Oosten, uit Noord-Afrika. Muziek beïnvloed door Fela Kuti in de stijl van Ibrahim Malouf. Eigenlijk een hele mooie mix tussen wereldmuziek en jazz. Vrijdag 29 mei in Noordkade in Veghel. En zondagmiddag 7 juni, dan kunt u terecht in het café van De Pas in Hees. Optreden van een gelegenheidsformatie. Ze noemen zich Sunday Swing. Hans Kwakkenaat op piano, Gijs van Dedem op contrabas. Hans Martin uit Hees op de drums en zijn zus Donja achter de zangmicrofoon. Ze brengen een compilatie van jazz standards. En dan moet je denken aan zwoele, lekkere laid-back jazz ballads. Bossa nova's, maar ook echt lekker energieke up-tempo stukken. Toegang bij allebei de concerten is gratis.
0: Heeft u een vraag of opmerking voor Jazz on Sunday? Stuur uw e-mail naar mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Wat ik zei, gratis. En dat is Jazz in Duke dan ook. Wij gaan terug naar Den Bosch, volgend weekend in Den Bosch. Dan heb je gevestigde namen naast beginnende formaties. Je hebt de traditionele jazz, je hebt experimentele jazz. Alle genres zijn die 3 dagen vertegenwoordigd op 7 grote podia van Jazz in Duke Town. Een minder bekende naam is Jadi Peperzak. Maar het concert van zijn kwartet belooft uitermate interessant te worden. Hij won in 2024 de Conservatorium Talent Award. Aan die award is een geldbedrag verbonden. En met dat geldbedrag maakte hij met zijn kwartet de cd Amity, Vriendschap. Ze spelen zondag 24 mei om 2 uur op het podium Uilenburg. En ik hoop echt hoor, dat hij met zijn kwartet, niet alleen zijn kwartet meeneemt, maar ook de saxofonist Nicola Ricci meeneemt. En als die meegaat, en ik hoop het, dan zult u ongetwijfeld dit sterke nummer horen, Song for My Couch.

Dat was het Jadi Peperzak Quartet met een hoofdrol voor saxofonist Niccolo Ricci. Zondag 24 mei, 2 uur, podium Uilenburg. Gaat dat zien? Ik vertelde u net, er waren 3 headliners. We hebben er al 2 gehad. Lakeisha Benjamin, de saxofoniste. Fred Hirsch, de pianist. En de derde is misschien wel de grootste. Heel trots dat die naar Den Bosch heeft kunnen komen. De Amerikaanse saxofonist Chris Potter. En Potter is eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe wegen. Geen 2 cd's van hem. Ik heb er echt heel veel in mijn kast staan. Maar geen 2 cd's van hem zijn hetzelfde. Allemaal zijn ze net iets anders. Gaat weer een andere weg in. Zoekt weer naar paden die hij nog niet verkend heeft. Een prachtige saxofonist. Ik laat u een stukje horen van zijn ene laatste cd. Dat is Eagle's Point. Het titelnummer gaat u dadelijk horen. Hier speelt hij samen met Brett Meldau op piano, John Patitucci op bas en Brian Blade op slagwerk. Ja, als die mee zouden komen naar Den Bosch, dat zou eigenlijk wel te mooi geweest zijn, hè? Nou, die zijn er niet bij, maar hij heeft wel 2 andere grote namen bij zich. Bassist Matt Brewer en drummer Kendrick Scott. Zondag om 16:45 treedt Chris Potter op de markt in Den Bosch. U gaat gewoon kijken, het is gratis en u gaat genieten. Nu hoort u Eagle's Point.

Chris Potter met zijn mannen zondagmiddag om 16:45 op podium Markt. Ik heb nog één tip voor u. En ja, die wilde ik eigenlijk niet in de agenda zitten, want het is niet echt alleen muziek, het is ook toneel. Vrijdagavond raad ik u aan om naar Podium Azijnfabriek te gaan. Want daar is een enorme, unieke... Nou, enorm, niet heel groot, maar er is een unieke productie waar toneel en jazz in elkaar opgaan. Club Duif speelt daar de voorstelling Zazou. En Zazou, de naam zal u waarschijnlijk niet veel zeggen. Zazous waren Franse jongeren die zich in kleding en gedrag heel provocerend afzetten tegen de nazi-bezetting in de Tweede Wereldoorlog. De muziek bij deze voorstelling wordt verzorgd door de Amsterdamse formatie Nausicaa. En misschien kent u er nog, die speelde vorig jaar ook bij Jazz in Juketown. Zazou wordt twee keer gespeeld. Eén keer de korte versie en één keer de wat langere versie. Allebei op vrijdagavond in Podium Azijnfabriek. En ik had eigenlijk de tijden erbij moeten zetten, maar dat ben ik vergeten. Maar u kijkt gewoon op www.jazzinjuketown.nl en dan ziet u wanneer de korte versie begint en de lange versie. Een hele mooie productie waarin toneel en jazz samen gaan. Ik laat u een stukje horen van die band Nausicaa. En het nummer heet Valiance.

0: En heel langzaam ebt Nausicaa weg. Vrijdagavond kunt u ze horen in Podium Azijnfabriek bij de gecombineerde toneel- en muziekvoorstelling Zazu. Ik ga er in ieder geval naartoe. Ik denk dat het ontzettend mooi wordt. Ja, we gaan langzaam zeker naar het einde van deze uitzending. En dat is jammer, want ik had het liefst nog tot 10 uur samen met u allerlei mooie namen laten horen. Laat ik eventjes kijken. Bijvoorbeeld Mammal Hands speelt. Dat is een geweldige Britse band. Die speelt in Theater aan de Parade. Erik Vloeimans, ja, hoe kan het ook anders? Een echte Bossenaar. Komt met zijn nieuwe formatie Hotspot. Ella Djerina, ik heb haar vanmiddag gezien bij Daan Kluwer, speelt samen met Wolfe Bredero in de Toonzaal. Heel mooi is, en daar kan ik u helaas niks van laten horen, want we hebben gewoon geen tijd meer, Tijn Diebekraans Brain Teaser Orchestra. En u gelooft het of niet, Pat Metheny, de grote Pat Metheny, heeft Tijn Wiebega met zijn Brain Teaser Orchestra uitgenodigd om met hem op North Sea Jazz te spelen. Kortom, te veel om op te noemen. Gaat u even naar www.jazzinjuketown.nl. Ik ga naar de laatste band van vanavond. En dat is een formatie die vorig jaar ook al op Jazz in Juketown stond. Toen op Podium Uilenburg. Dit jaar zijn ze weer van de partij. The Preacher Man. Efraim Trujillo op saxofoon, Rob Mostert op Hammond orgel, Chris Trick op drums. En ik weet zeker, u heeft nog nooit met zo ontzettend veel plezier naar een preek geluisterd. Ik ga vast afscheid van u nemen. Techniek was, zoals altijd, in de kundige handen van Frank van der Vloed. Mijn naam is Marcel Bouwman, ik zocht de muziek voor u uit. Ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. En ik hoop nog meer dat we elkaar volgende week ergens in de Bossen binnenstad zullen tegenkomen. Dat zou eigenlijk wel heel leuk zijn, vindt u niet?
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Volgende week dus, zelfde tijd, 7 uur. Zelfde zender, MFM Brabant, weer een aflevering van Jazz on Sunday. Ik ben echt helemaal aan het einde van mijn Latijn nu. En met de Preacher Man zeg ik dus gewoon...

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
3: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon. En dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is NFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is NFM.
1: NFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.